0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

Castle Music.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

Radio. Summer lives here.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: 'Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoekt zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ik werd vanmorgen wakker en ik dacht, ga ik er meteen uit of blijf ik nog even lekker liggen? Keuzes maken is voor mij altijd lastige. Maar laatst was er iemand die een keuze maakte waardoor een vliegtuig werd gecanceld. Ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen. Eerst nog Girl Get Up en zometeen nog Hit Me Up bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: get up. De tekst die ik tegen mezelf zei vanmorgen toen ik op moest staan. Ja, het helpt wel hoor. Ik ben dus heel slecht in keuzes maken. En dat begint al in de ochtend. Mijn wekker gaat, ga ik eruit? Blijf ik even liggen? Wat ga ik aandoen? Wat ga ik eten? En voor je het weet heb je voor 9 uur 's morgens al een stuk of 10 keuzes gemaakt. Maar soms heb je natuurlijk keuzes die, ja, waar iets meer van afhangt dan welke trui je aantrekt. Bij Porter Airlines in Canada hadden ze laatst zo'n keuze. Een kind in een vliegtuig weigerde te gaan zitten en hij weigerde zijn gordel om te doen. En de ouders probeerden het, het cabinepersoneel probeerde het, maar het kind bleef gewoon zeggen nee, ik doe mijn gordel niet aan. En dan heb je als personeel ineens een dilemma. Wat doe je? Blijf je proberen? Vertrek je alsnog? Of zeg je, nou, dit is gewoon niet veilig, we gaan terug. Ze kozen voor het laatste. Het vliegtuig ging terug naar de terminal. Maar daardoor waren ze zo laat dat de landingsbaan inmiddels ging sluiten. Gevolg, hele vlucht geannuleerd, iedereen eruit en pas de volgende dag weer verder. En ik denk dan wel eens, als ik als kind vroeger mijn gordel niet om wilde, ja, dan had mijn vader gewoon een trucje. Die zei, luister, je doet nu je gordel om, in de auto dan. Zo niet, stop ik hier langs de weg, zet ik jou eruit en dan rijden we zonder jou verder. Nou, als kind zei je dan natuurlijk meteen, ik doe mijn gordel aan en klaar. Had je in ieder geval geen dilemma, maar goed. Ja, keuzes hè.
1: Hey, what up
2: y'all, it's your girl Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey. This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

0: Y'all crazy, you know?
1: Waste, hoorde je, daarvoor hoorde je Dilemma. Een track die gaat over keuzes. En daarover gesproken, straks nog eentje die volgens mij bijna iedereen kent. Je komt vanavond thuis naar je werk. Je kijkt in je koelkast en je denkt, ga ik nou echt nog koken? Of bestel ik gewoon wat? En het laatste blijken we steeds vaker te doen. Hoor je zometeen meer over. Eerst nog Maak Me Niet Heet en Doja, Central Cee.
2: Galaxy, the city's summer station.

0: Even naar de nostalgie. 1997 hoorde je Janet Jackson. En ik kreeg meteen zo'n nostalgisch gevoel. Meteen denken aan vroeger. En er schoot mij iets te binnen. En misschien herken je dit wel. Weet je nog, als je vroeger bijvoorbeeld een pizza bestelde? Dat deed je dan normaal in de weekenden. Of misschien zelfs één keer per jaar. Kijk, bij ons thuis, één keer per jaar bestelden we een keer een pizza. Hadden we een filmavondje. En that's it. Maar tegenwoordig, ik moet het zelf eerlijk toegeven. Ik bestel misschien wel 2 keer of 3 keer per maand. Echt waar. En je kunt tegenwoordig al om 11 uur 's morgens een pokeball bestellen. En je hebt hem voor je deur staan. We doen het ook allemaal steeds meer. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat inmiddels 3% van alle uitgaven van de huishoudens naar afhaal- en bezorgmaaltijden gaat. Zo'n pakkenbeet 10 jaar geleden was het nog 1,6%. Hoe komt dat? Nou, waarschijnlijk door COVID. Restaurants gingen ineens bezorgen. Wij raakten eraan gewend en toen alles weer open was, hebben we dat gemak gewoon gehouden. En ik snap het ook wel, hè. Eten bestellen is gewoon makkelijk. Je hoeft niet eens te bellen, app openen. Ik druk op een restaurant en 20 minuten later staat er iemand voor je deur. Alleen het gevaar is wel, je denkt altijd, ach, nog eentje dan. En voor je het weet, aan het eind van je maand, kijk je naar je bankrekening en dan denk je, heb ik serieus zo vaak eten besteld? Ik schrik er wel eens van. Ja, we bestellen gewoon 2 keer zo vaak als vroeger. Maar ja, misschien moeten we er nog aan wennen en misschien is het wel heel normaal. Er zijn zelfs huizen tegenwoordig die geen keuken meer hebben, waar mensen gewoon alles bestellen. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Het is jouw uitgave en misschien kun je het gewoon betalen. We gaan zo meteen even naar de nostalgie nog een keertje. Next episode komt eraan na Rain Dance.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: smoke weed every day.
1: Dit is zo'n track dat als die uitkwam in dit jaar, was het waarschijnlijk gewoon net zo'n banger geweest. Next episode hoorde je Dr. Dre. Mocht jij nou zeggen, ik weet nog zo'n banger, stuur hem dan door en wie weet draai je hem zo meteen voor je.

Girls wanna have fun. Nou, niet alleen de girls, ook de mannen. Iedereen wil wel een beetje fun natuurlijk in zijn leven. En om die fun zo meteen voor jou wat meer op te wekken, zou ik zeggen, stuur jouw favoriete track door. En die kunnen we dan gewoon gaan draaien hier voor jou zo meteen. Dat is toch heerlijk? Op je vakantie, op je werkdag, het maakt allemaal niet uit. Zometeen draaien we jouw favoriete track. Stuur hem door, WhatsApp of bel

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik heb het komende uur nog twee opmerkelijke dingen voor je. De eerste is, jij mag zometeen mijn baan overnemen. Namelijk, jij mag zometeen bepalen wat je gaat horen hier bij Galaxy Radio. En zometeen een Amerikaanse rapper die ook ooit een bepaalde tijd een Nederlandse zanger is geweest. Hoor je zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Zometeen gaan we dus jouw favoriete working track of jouw favoriete vakantietrack draaien. Jij mag zometeen meestemmen. Je mag WhatsAppen naar 085-029-4x2. Wil je liever bellen? Mag het allemaal. Je hoort dus zometeen jouw favoriete track hier bij Galaxy Radio. Voor het zover is, eerst nog Kamas, Aerostar en zometeen Party Next Door, Die Trying, samen met Drake.

Dit gejuich was voor een Amerikaanse rapper die ineens Nederlands kon zingen. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen, maar mensen werden er wel laaiend enthousiast van. Waar je ook enthousiast van mag worden, is jouw favoriete working track die je mag doorsturen naar 085 029 4x2. En dat deden jullie. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? De track die jij wilt horen vandaag op de vrijdag dus. Een track die jij wilt horen op je vakantiedag, op je werkdag. Of wanneer je gewoon lekker aan het schoonmaken bent in je eigen huis. Het maakt allemaal niet uit. Jij mag hem doorsturen. En dat deed je. Ik kreeg een track door die wederom in de throwbacks gaat. En nu we toch wel een beetje nostalgisch waren, gaan we naar 1995. Een track die ook goed past bij dat cijfer. Namelijk een track die heet I Got 5 On It. Hij werd meerdere keren aangevraagd via 085 029 4x2. En we gaan er voor je draaien.

0: rapje mee kent? Ja, dit is gewoon Drake. Blijkt hij naast Engels ineens ook nog een aardig woordje Nederlands te kunnen? De Canadese rapper stond in 2014 in de Ziggo Dome toen hij tijdens Too Much ineens zingend Ik hou van jullie eruit gooide. En je hoort meteen wat er gebeurde. De zaal ontploft. Het mooie is, het zijn maar 4 Nederlandse woorden, maar meer heb je als wereldster blijkbaar niet nodig om de hele Ziggo Dome voor je te winnen. Al vraag ik me wel af hoeveel Nederlands hij echt kende, want waarschijnlijk hield het al snel op na Ik hou van jullie, maar goed. Voor een avondje was Drake daarin gewoon een beetje Nederlands. Ja, zo kun je verrast worden, zou je zeggen. Ik ga je zo meteen ook nog verrassen. Ik heb een paar tracks klaarstaan die ik je al kan gaan vertellen. Maar ook een aantal die ik je misschien niet ga vertellen. Zometeen gaan we nog een keer in die throwbacks. We gaan lekker dansen straks. Eerst nog Kendrick Lamar. Love.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B and Afro music.
2: Love and lust.

0: Van een Canadese rapper die ineens Nederlands zingt naar zijn aardsrivaal, die je dus Kendrick Lamar, daarvoor die je Drake. En je hoorde Topperug bij Galaxy Radio. Zometeen heb ik een track voor je klaarstaan die je nog steeds overal hoort. Een tijdloze track dus, als je uitgaat in een club, in een café of waar dan ook. Een track die je nog steeds hoort en hij is van 22 jaar geleden. Je hoort zometeen welke dat is. Eerst nog Gunna en Chris Brown.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Een track met een tekst die je pas begrijpt wanneer je wat ouder bent. Maar wel een track waar je niet op kan stilstaan. 2004 komt hij vandaan. Turn Me On, Kevin Little. En de Swiss is er heerlijk in trouwens. Hier in de studio sowieso. En ik dacht, ik ga daar meteen op doorpakken. We gaan de energie ietsje hoger opbouwen. Want zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix. Dus de energie mag iets hoger. I love it.
1: This is Galaxy Radio.

0: just that I ask every time I wake up.
1: Are you? Teddy Swims bij Galaxy Radio. Daarvoor je Kiba. Ja, I love it. Heerlijk om te zeggen, hè? Kiba. Hey, zometeen de lunchbreak mix om jouw lunchbreak wat leuker te maken. Jouw lunchpauze. Zometeen gaat Sydney Cracker de plaat aan elkaar draaien. En jij mag straks lekker gaan dansen terwijl je aan het eten bent. Het mag allemaal. Ik ben er maandag weer. Van 10 tot 12. Tot volgende week.
2: We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play.
3: Hey, every day's a party.
2: Yo, this is Galaxy.

gehuurd en verkocht. Eerst opgeslagen in een schuur of een box. Kan alles kwijt, breng het puur of met box. Breng het duur naar de shop in mijn buurt, vind je kops, ja. Of ze vinden jou, wel

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
6: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je echt kent. 10 seconden en je licht blijft.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is de Galaxy News Update. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

Nou, gisteren was ik jarig. Ik ben wat ouder geworden. Ik weet niet of je het ook aan mijn stem hoort. Nee, vast niet, maar dat is niet erg. Maar wat ik wel wil doen, ik wil de mensen bedanken die mij via Instagram een berichtje hebben gestuurd. Hartstikke tof, hartstikke lief. So thank you so much for that. En natuurlijk ook het feit dat je

0: Destiny's Child, Lose My Breath. Die dames komen ook voorbij, maar we beginnen met Russian Santa.
1: This is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, Afro en dancehall music.

Sensation. Het is gewoon weer vrijdag. Het weekend begint bijna. Misschien is het weekend voor jou gestart. Maar wat wel ten einde is, is bijna de vakantie, man. De kinderen zijn weer thuis. Terug van hun vaders, terug van hun moeders. En maandag moeten we weer extra vroeg opstaan, de rugtasjes inpakken, et cetera, et cetera. Maar ja, hey, that's life. En zolang je gewoon luistert naar Galaxy Radio, dan weet je, dan voel je weer goed, voel je weer vrolijk. Dus probeer dat gewoon te doen. Zodra je opstaat, Galaxy, auto Galaxy, werk Galaxy. You know what? Galaxy voor jou, jou en jou. Iedereen moet gewoon naar Galaxy luisteren. Simpel. En nou helemaal tussen 1 en 2. Toevallig. Henkie T, R&B shit. Henkie T, ja. Hey, I love me some Henkie. Ik weet niet van jou. En als je niet van Henkie houdt, heb ik een lekkere throwback uit 1995. Skilo, I wish. Ik weet nog dat ik een single van deze man had gekocht. We beginnen met Drake, Hold On, We're Going Home. Galaxy.

0: Ik heb weer het een en ander voor je klaar liggen. En onder andere Tims, die komt zo meteen voorbij. Zij heeft toch wel, ja, ik denk meer following gekregen door het nummer What You Need. En daar ben ik één van. Ik ben nooit echt weg van haar geweest. Ze heeft een bepaald stemgeluid waar je echt van moet houden. Mooie vrouw om te zien, daar niet van. Maar ik had het niet echt met Tems. Ik vond het leuk, ik vond het oké. Maar met dit liedje dacht ik, als zij naar Nederland komt, ga ik toch wel even piepen, man. En ze werkt ook gewoon keihard. Dus dat is natuurlijk ook heel fijn voor haar. Maar What You Need staat voor je klaar. Lieg tegen mij, die komt ook voorbij. We beginnen met Movas Joe.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

Ja hoor, het is alweer bijna tijd. Kan je dat voorstellen? Time flies when you're having fun. Maar ik ben er maandag weer van 1 tot 2. Want ja, natuurlijk ga ik ook lekker het weekend in. Niet dat ik zoveel plannen heb. Maar maandag ben ik er weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Blijf vooral luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik spreek je maandag. Doei doei. Woe! Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out.

0: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
1: Hier on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

Can I kick it? Then do so.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. Dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Y si yo me emborracho, que me ayuda.
1: Bad Bunny met Debbie Terrar, más fotos. Hier op Galaxy Radio on this beautiful Friday day. Jazeker. En je hoort dat ik alleen ben. Je hoort dat ik niet met Ange, zoals elke week, gezellig onze Friday day intro doe. En dat heeft reden. Jawel, Ange is namelijk een weekje vrij. Dat moet natuurlijk ook kunnen. Ze is een weekje vrij. Dat betekent dat je het deze vrijdag, en ik hoop dat dat oké is, alleen met mij moet doen. En we gaan er even goed een hele leuke show van maken, jij en ik samen. Mocht je aan het werk zijn, help ik jou gewoon lekker je weekend in. Van 4 tot 7 met de lekkerste bangers, zowel hip-hop als R&B. Maar niet alleen dat, zometeen komt natuurlijk je throwback eraan. Ik heb ook een bizar story voor je. Gossip, New Music Friday, een partyagenda, noem het allemaal maar op. Ik ben hier voor jou. Hip-hop bestond afgelopen dinsdag maar liefst 53 jaar. En ik ben benieuwd of je daar iets van hebt meegekregen. Wist je überhaupt dat hip-hop 53 jaar bestond deze week? En sta je daar bij stil op een bepaalde manier? Wil je misschien een bepaald nummer horen? Dat kan natuurlijk. Laat het me weten op 085-029-4x2. En dan draai ik dat nummer wie weet wel voor je. Ik heb in de playlist staan voor dit eerste uur van alles. Oh, wat dacht je van Drake met Janet Shut The Fuck Up. Maar ook een throwbackje naar Nelly. Nelly Furtado, om precies te zijn. Man Eater. Future heb ik voor je in de playlist staan. KM, Idali, kortom. Ik zou zeggen, hou hem hier.
2: Galaxy. Soundtrack your summer.

Met Rimma. En Secondhand hier op Galaxy Radio. Jawel, jawel. En ik vroeg je net wat je hebt gedaan, of je überhaupt iets hebt gedaan met het 53-jarige bestaan van hiphop. Afgelopen dinsdag was dat namelijk. En ik moest er zelf ook nog even over nadenken waar ik dan het meest naar neig. En dat is toch echt wel Wu-Tang. Wu-Tang Clan. En om specifiek te zijn, het nummer Cream. Crash Rules Everything Around Me. Het nummer is uitgebracht alweer een paar jaar geleden. Ik hoop niet dat ik je oud laat voelen, maar 31 januari 1994 is het nummer uitgebracht onder Loud Records. En het was de tweede single van het debuutalbum. En ik denk gewoon, jij bent nog lekker aan het nadenken wat voor nummer je wil horen. En ik denk, ik ga deze gewoon voor je draaien. Dus ga gewoon lekker ervoor zitten. Geniet. Ik weet dat je nog lekker aan het werk bent, maar bounce hem gewoon even heerlijk op wat Wu-Tang Clan en Cream.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in your ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just.
2: Here comes the man who's flavor.
1: Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on

0: Big Sean and Chris Brown hier met My Last op Galaxy Radio on this beautiful sunny, sunny Friday day, day, day, day, day, day. En ik had jou een throwback beloofd. Alhoewel, ik kan je vertellen, dit was eigenlijk ook wel een throwback. Deze van Big Sean en Chris Brown. Cream heb je daarvoor gehoord. Cash Rules Everything Around Me van Wu-Tang. Want dat doet mij denken aan hip-hop, aan pure hip-hop. En ik ben benieuwd wat jij hip-hop vindt. Laat het me dus vooral weten op 085-029-4x2. En nu, zoals ik al zei, is het dan echt tijd voor de echte throwback van deze week. En ik heb gekozen voor een andere G-Unit track. Althans, het is een G-Unit member, want dat zeg ik wel zo leuk. Het is Tony Yeo met Joe en Curious. En ik verdiep me dan altijd een beetje in wie de artiest is, hè? Wie is de persoon achter Tony Yeo? Wist je bijvoorbeeld dat zijn artiestennaam een verwijzing is naar Tony Montana? En als je dan niet weet over wie ik het nu heb, Tony Montana is een hoofdpersonage van Scarface, de film. Waar heel veel mensen echt naar hebben gekeken. En nog steeds. Het is echt wel een echte soort cultklassieker geworden. Met Al Pacino de hoofdrol. En hij heeft dus Yeo gebruikt. Dat is een woord wat gebruikt wordt als soort slang voor cocaïne. En dat is ook een term die heel erg prominent naar voren komt in de film Scarface. Omdat het natuurlijk gaat over cocaïne. En zo heeft hij een beetje zijn eigen naam samengesteld. Tony Yeo. Samen maakt het Tony Yeo. En hij zat een hele lange tijd vast toen G-Unit eigenlijk de hoog viertijdagen had. Maar hij heeft toch wat bangers uitgebracht. Het nummer is geproduceerd door Sam Snead. En hij is een gevestigd producer al geweest voor Curious. Werkte jarenlang met Dr. Dre onder andere. Keep the Heads Ringing, die ken je natuurlijk wel. Maar ook Natural Born Killers van Dre en Ice Cube. En You Better Recognize, ook met Dre. Dus hij is wel echt een veteraan al in de game. Curious heeft nummer 35 behaald op de Billboard Hot R&B Hip Hop Songs. En stond maar liefst 5 weken in die chart. Het album deed het beter dan de 85 notering op de Billboard chart. Het kwam binnen op nummer 2 van de Billboard 200 en verkocht in de eerste week toch echt wel 250.000 exemplaren. Wat best wel indrukwekkend is voor een nummer dat op een debuutalbum stond van een G-Unit lid dat ook nog eens vast zat een hele lange tijd. Nou, weet je, ik denk, je hebt me genoeg gehoord. Ga gewoon heerlijk genieten van Tony Yeo met Joe en Curious.
1: It's a Friday day throwback.
2: Hey, Ma, what's your name?
3: My name is Kay.
2: Where you from?
3: From Brooklyn.
2: I'm saying, so why you with that bird over there?

0: Shakira met Burna Boy hier op Galaxy Radio on this Friday, day. En het is tijd voor je Bizarre Story.
1: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: Bizarre Storytime. En deze week wil ik het graag met je hebben over een bizar verhaal uit... het is niet super recent meer, maar soms komen er verhalen naar voren waarvan ik denk, nou, dit moet ik gewoon met je delen. En zo ook dit verhaal. Wat is er namelijk gebeurd? In 2008 is het alweer, echt alweer wat flink wat jaren geleden. In Zuid-Korea is er een veelbelovend fotomodel. En haar naam is Hang. En Hang die was eigenlijk wel lekker bezig. Ja, Hang was eigenlijk wel lekker bezig. Ze was een fotomodel, zoals ik al zei, maar veelbelovend ook. Ze werd geboekt links en rechts. En ze dacht, weet je, ik vind dat het beter kan. Het kan beter. Ik moet aan mezelf werken. En wat heeft Hang toen gedaan? Toen heeft ze meerdere cosmetische ingrepen gehad om haar uiterlijk dus te enhancen. Hè? Om het te verbeteren. Want ze vond, het is toch niet goed genoeg. Uiteindelijk is ze daadwerkelijk verslaafd geraakt aan plastische chirurgie. En op zo'n manier dat artsen zelfs hebben geweigerd om haar nog langer te helpen. Omdat haar gezicht op een gegeven moment echt veel te beschadigd was. En hebben ze gewoon verteld van, weet je, dit gaan we gewoon niet doen, Hang. Dit moet je ook zelf niet willen. Maar zij dacht, nou weet je, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Jullie gaan het niet doen voor mij. Ik ga het gewoon lekker zelf doen. Dus ze heeft zichzelf met injecties ingespoten. Siliconen, hè? Dat gebeurt natuurlijk sowieso als je naar een arts toe gaat. Voor dat soort behandelingen. Maar toen daar ook geen toegang meer tot was. Want wat maakt het nou zo bizar? Is Hang met bakolie, dus gewoon kookolie, aan de gang gegaan om haar gezicht voller te maken. Ja, ze heeft dat in haar gezicht geïnjecteerd. Oh, mijn goede god. En de gevolgen daarvan kan je natuurlijk voorstellen, zijn ernstig. Haar gezicht is enorm opgezwollen. Ze is blijvend vervormd in haar gezicht. Mensen kunnen haar niet meer herkennen. Kinderen noemen haar de ventilator, omdat haar gezicht groter leek dan haar hoofd. Dat is natuurlijk ook super gemeen. Kinderen, waar verzinnen ze die dingen ook? Maar goed. En haar verhaal werd bekend omdat ze in een Zuid-Koreaanse televisieuitzending kwam. En dat is toch echt wel bij mensen binnengekomen. Toentertijd is er een inzamelingsactie gestart. Om dus ervoor te zorgen dat ze wat reconstructieve operaties kon krijgen. Daarbij konden de artsen wel een deel van de siliconie en de olie weghalen. Maar ja, het gezicht van Hang is nooit meer hetzelfde geworden. En ze hebben om en nabij, dat wil ik je ook nog even meegeven, meer dan 60 gram lichaamsvreemd materiaal. Dus dat bakolie gebeuren uit haar gezicht gehaald. En ongeveer 200 gram uit haar nek. Dat is echt wild. Je zou je echt afvragen, als je al zo'n veelbelovend model bent, fotomodel, het gaat al zo goed, waarom zou je dan zo ver gaan? Je kan haar opzoeken. Hang is haar naam, Miyoku is haar achternaam, uit Zuid-Korea. En je weet het al. Ik wil weten wat je hiervan vindt. Ange is er niet vandaag om haar reactie te geven, maar jij wel. Je weet al wat ik ervan vind. I think it's bizarre. Anders had ik het sowieso niet met je gedeeld. Maar ik wil ook gewoon heel graag weten wat jij ervan vindt. Dus laat het me weten op de app 085-029-4x2. En terwijl jij nadenkt, je kan het doen. Je kan het doen met wat Lil Wayne op de achtergrond. Wat dacht je daarvan? Let's go!

Galaxy Radio.

0: Future met This Is Not For The Radio. Nou, I beg to differ. I beg to differ, Future. Want we hebben hem toch hier gedraaid op Galaxy Radio. En ik heb jou meegenomen in de bizarre story van deze week. Waarin Hang Myoku, een veelbelovend fotomodel, meerdere cosmetische ingrepen heeft gedaan. Maar toen de artsen haar niet meer wilden helpen, daadwerkelijk zelf aan de gang is gegaan met haar eigen. Ja, ja, kunnen we het ingrepen noemen? De eigen dingen. Wat heeft ze nou gedaan? Ze heeft bakolie, kookolie dus, en zelf siliconen toegediend. En dat was ongeveer 200 gram in haar nek, wat de artsen uiteindelijk hebben verwijderd, en 60 gram lichaamsvreemd materiaal uit haar gezicht hebben gehaald. Dat allemaal omdat ze vond dat ze nog niet goed genoeg was. Ze wilde dat het gezicht nog mooier was dan dat het al was. En ik heb het net gedeeld en de reactie stroomde binnen. En die wil ik heel graag met je delen. Mauro die zegt, bakolie, what the fuck, hoe dan? Ja, ik vraag me dus ook af, hoe kom je daarop? Hoe kom je erop dat je denkt van, nou, bakolie, dat is wel wat het gaat zijn voor mij. Ja. Dat is het wel. Ik weet niet, misschien heeft ze daar een beetje de huiswerk in gedaan en kwam ze erachter, nou, dit moet het dan wel doen of zo. I don't know. Maar bedankt voor de reactie. Jasmina die zegt, hoe kan niemand haar op tijd hebben geholpen? Ja, dat is het probleem, ja, Jasmina. Ze wilde haar niet meer helpen. Maar ik denk wat jij bedoelt, dat niemand haar heeft gestopt. Ja, ja, ja, dat weet ik inderdaad ook niet. Misschien dat ze het hebben geprobeerd, maar dat ze zodanig verslaafd was aan het spuiten en dergelijke, dat ze dan dus gewoon, ja, dat ze niet te stoppen was. Dat kan natuurlijk ook. En ja, Anoura die zegt, zo zie je maar, doorslaan kan iedereen op welk vlak dan ook. Dat klopt. Dat klopt. Even kijken hoor, wat zie ik hier nog meer? Dat de artsen haar uiteindelijk hebben geweigerd, zegt eigenlijk al genoeg, zegt Zoe. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. En ja, ze heeft het erger gemaakt door dus zelf dan te gaan lopen kloten ermee. Dat is niet iets wat ik je zou aanraden om te doen. En Noah die zegt, ja, ik dacht dat ik alles al had gehoord in deze bizarre stories, maar je komt iedere keer wel weer met gekke dingen. Ja, I'm trying. Noah, I'm trying to give you the best of the best als het aankomt op bizarre nieuwtjes waarvan je echt denkt, wat de fuck. Dus bij deze, dat was de bizarre story voor deze week. Volgende week heb ik natuurlijk weer een andere hele gekke, vieze, bizarre nieuws voor je. Let's go.
1: Check it, check out the
2: music. Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: Ja, Pusha T met Jay-Z en Pharrell hier op Galaxy Radio. We zijn aangekomen in alweer het tweede uur van de Friday Day Show. En dat betekent hopelijk voor jou dat je heerlijk kan gaan genieten van je weekend. Mocht dat nou niet zo zijn, wees niet getreurd. Want ook dan ben ik er voor je. Ik ben er voor jou hier van 4 tot 7. Dat betekent dat we nog 2 uurtjes samen hebben. Gezellig. Om lekker te genieten van wat muziek, maar ook in dit tweede uur de vraag van de dag die ik een beetje heb gekoppeld aan de Bizarre Story. En mocht je nou net intunen, de Bizarre Story ging over een Koreaans fotomodel dat haar gezicht heeft geïnjecteerd met siliconen en bakolie, waar ik net ook de reacties van had gedeeld. En het deed me denken. Het deed me denken aan heel veel andere dingen die te maken hebben met, nou, ja, laten we zeggen cosmetische ingrepen. Dus daar wil ik wel je mening over weten zometeen. Ik heb je ook gevraagd, eerder ook dit, nou niet dit uur, vorig uur, wat jouw favoriete hip-hop nummer is, of hoe je hip-hop überhaupt hebt gevierd. En requests komen langzaamaan binnen. Ik denk dat jullie nog lekker aan het werk waren en nu tijd hebben om nummers in te sturen. Dus doe dat vooral 085-029-4x2. Er is een nummer aangevraagd van Jaga Jaga, die ik nu ga draaien. Dat nummer is aangevraagd door mijn god, ik heb niet eens je naam gevraagd net. We hebben in ieder geval gezellig gekletst. En je vroeg je al af waar het aangevraagde nummer bleef. En hij komt er nu aan voor je. Benjamins, Jaga Jaga, let's go.
1: Hey, you got some Benjamins?
2: Hey, yo, Trey.

0: Kendrick Lamar hier op Galaxy Radio. Het blijft een banger, hè? Het blijft een banger, mijn goede god. Het is tijd voor de vraag van de dag.
1: En dan nu, your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Jazeker, en de vraag van vandaag luidt als volgt. Waar ligt volgens jou de grens tussen jezelf mooier willen maken en doorslaan in cosmetische ingrepen? Ja, en als je nou vraagt hoe komt ze aan deze vraag, hè? Hoe komt ze aan deze vraag? Dat komt van onze Bizarre Story. Mocht je dit intunen, ik heb de Bizarre Story gedeeld van een Koreaans fotomodel, Hang Myoku, dat haar gezicht, ja, een beetje, nou niet een beetje, ze heeft haar gezicht eigenlijk gewoon verpest door zichzelf injecties te geven met zowel bakolie als siliconen. En ja, ze probeerde zichzelf daar dus wat, wat mooier mee te maken, terwijl ze al een prachtige vrouw was. Dus ik dacht toen bij mezelf, ik wil weten hoe jij daarover denkt. Ik vind daar zelf het fijne van, hè? Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom wat jij daarvan vindt. Dus nogmaals, waar ligt volgens jou de grens tussen jezelf mooier willen maken en doorslaan in cosmetische ingrepen? Dat is wat ik wil weten. Dus je kan het me laten weten via de app 085-029-4x2. Daar kan je ook naar bellen, mocht je dat willen. Je kan met me kletsen. Het is jouw feestje vandaag. Het is jouw feestje vandaag. Misschien ben je nog niet helemaal klaar met werken. Misschien moet je nog even. Dan help ik jou er gewoon doorheen. Ik heb het ook gehad over hip-hop en het 53-jarig bestaan van hip-hop.

0: hiphop. Ik was benieuwd of jij een nummer had wat je echt aan hiphop doet denken. Ik heb een reactie gehad van Jermaine die zegt... Kanye West doet me altijd wel denken aan hiphop. Gewoon pure hiphop. Zeker ook met zijn laatste show die hij aan het geven is. Ook met Lauryn Hill. En ik begrijp je helemaal. Ik begrijp je helemaal. Dus ik ga Kanye voor je draaien. En om precies te zijn... Ja, ik wilde niet een beetje gaan voor de usual suspects. Dus ik heb gekozen voor Jesus Walks. Ga genieten.
1: Ja.

0: Yeah.
1: Everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Turn me up.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Het weekend staat voor de deur, klaar met al dat werkgezeur. It's Friday Day.
6: Hier zijn Samora en Ench.

Olivia Dean hier op Galaxy Radio. Want man, I need een heerlijke, heerlijke, heerlijke track. Al zeg ik het zelf. Ik geniet intens hier in de studio. En ik hoop jij ook. We leven inmiddels op 6:05 in dit tweede uur van de It's Friday Day Show. En ik heb gevraagd naar nummers. Naar nummers die je doen denken aan hiphop. Aangezien hiphop afgelopen dinsdag zijn 53ste bestaan vierde. En die heb ik gekregen. Jazeker, ze komen binnen. Noah die heeft gevraagd naar wat gangstermuziek. Wat 50 Cent met What Up Gangsta. Dus die ga ik zo voor je draaien. Maar ik wil je ook even vertellen dat ik zo meteen wat juicy ass gossip nieuws voor je heb. Aangezien Angie niet is vandaag, zij is heerlijk een weekje vrij. Neem ik gewoon even de juicy gossip over. En ik hoop dat ik het net zo goed als haar kan doen natuurlijk. Ik heb onder andere, daar ga ik je wel alvast vertellen, een update voor je van de moordzaak van Tupac. Daar is natuurlijk heel wat om te doen op dit moment. En dat wil ik heel graag met je delen. Dus ik zou zeggen, hou hem hier daarvoor. Maar eerst, Noah speciaal voor jou, What Up Gangsta 50 Cent.

Ze is de Gemini met Gas Pedal hier op Galaxy Radio. En ik hoop ook dat je voet op het pedaal is van de gas. Ik hoop dat je onderweg bent naar huis inmiddels. En mocht dat niet zo zijn, dan help ik je graag met wat juicy. Juicy as gossip. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feed. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Jazeker, jazeker. De juicy gossip die ik deze week voor jou heb. Laten we beginnen bij Tyga. Ja, Tyga die heeft namelijk zijn nieuwe album uitgebracht. En het nieuws daarvan is toch wel een beetje opvallend. In die zin van dat hij daadwerkelijk heeft bevestigd dat hij AI heeft gebruikt om dit album te maken. En ik zeg dat het toch wel opvallend is, omdat juist in de muziekwereld, of het nou de hip-hop scene is, of de R&B scene, of pop, dat er toch wel met een beetje een scheve blik wordt gekeken naar het gebruik van AI als zijnde het creëren van muziek. Tyga heeft de AI onder andere gebruikt om bepaalde jaren 80's synthesizers en gitaarsolo's te creëren. En hij zegt wel, weet je, al mijn teksten, al mijn vocals zijn volledig door mezelf gemaakt. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ze het moeilijk doen. Want dit AI-gebeuren, dat is een beetje hetzelfde als autotune, geeft hij aan. In het begin was daar ook heel veel kritiek op. Maar volgens Tyga gaat het uiteindelijk om hoe een artiest deze technologie gebruikt. Doja Cat, die heeft daar wat over gezegd. Doja Cat die neemt niet heel vaak een blas voor de mond. Die heeft laten weten dat ze totaal niet blij is hiermee. En dat Tyga eigenlijk een penis is voor het gebruiken van AI op zijn nieuwe album Starface, wat dus ja, heel erg 80's is ingesteld. Dus ik ben heel erg benieuwd. De discussie over AI en creativiteit in muziek suddert op deze manier ook wel voort. We gaan het gewoon moeten meemaken. We gaan moeten meemaken hoe dit zichzelf gaat ontwikkelen. Ik snap wel wat Tyga bedoelt met ja, autotune. Daar waren mensen ook niet echt fan van. En nu wordt het ook gewoon gebruikt, al jarenlang. Dus ja, ja, de meningen zijn verdeeld. Cardi B die heeft ook, er is eigenlijk elke week wel wat nieuws over Cardi B. Die heeft flink uitgehaald wel. Ja, ja, ja. Naar de mensen die vinden dat zij eigenlijk altijd videoclips moet maken. Soms lijken ze daadwerkelijk op films. Die op het niveau zitten van bijvoorbeeld WAP. Hè? Where is Pussy samen met Megan Thee Stallion. My girl. Maar ze heeft aangegeven, luister, de clips die ik maak zijn kwalitatief van goed niveau. En de clip van AHA, dat heeft toch bijna wel $1 miljoen gekost. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waar jullie het over hebben. De kosten kwamen voornamelijk uit 40 agenten die zogezegd ingezet zijn van de NYPD dus. Naast allerlei vergunningen, naast beveiliging, naast logistiek. Rondom het filmen in het openbaar. En haar fans hebben toch ook wel gezorgd voor wat extra chaos tijdens de opnames. Dus ze heeft zoiets van, luister, ik maak de clips voor jullie ook. Appreciate what I give you. En besef even dat niet elke clip hetzelfde gaat zijn als WAP. Dat niet elke clip heel veel geld gaat kosten. Maar besef, deze clip heeft me alsnog $1 miljoen gekost. En ik vind dat Cardi gewoon gelijk heeft. Ik vind dat ze gewoon gelijk heeft. Iemand waar ik het niet helemaal mee eens ben is Lionel Richie. Ja, Lionel Richie ken je misschien nog van The Commodores. Hij heeft namelijk een beetje een lullige comment. Ik vind onnodige comment ook. Gemaakt richting Chris Brown en Usher. Wat is er nou gebeurd? Hij heeft een concert gegeven in Phoenix, de States. En hij vond het toen nodig om te verwijzen naar Chris Brown en Usher en hun R&B-tour door Noord-Amerika. Ik ben nog steeds trouwens super sad dat ze niet ook richting Europa komen. Maar hij verwees naar zijn eigen tijd met de Commodores en Earth, Wind and Fire. En zei eigenlijk, Commodores en Earth, Wind and Fire, we were doing that back 40 years ago. Only difference is, between then and now, we didn't go to jail. Dus vertaling, de Commodores en Earth, Wind and Fire deden dit 40 jaar geleden al wat deze heren doen. Het enige verschil is dat wij in die tijd niet in de gevangenis belanden. En toen heeft hij een knipoog eigenlijk een beetje aan de zin toegevoegd en gezegd, we're fine Christian men. Ja, nou, we weten allemaal dat Chris Brown natuurlijk best wel
ja, hoe zeg ik dat netjes, een crash-out kan zijn. En soms rightfully zo, want iedereen zit af en toe echt op die man zijn dik, als ik het zo even mag zeggen. Chris Brown heeft er niet echt van wakker gelegen. Die heeft gereageerd op Mr. Richie met Damn Ank. We love you, papa. Oftewel, we houden van je. We houden van je, Ank. En dat vind ik een hele, hele nette reactie. Very mild voor Chris Brown. De tour is nog steeds bezig. Het loopt aardig goed ook. In Los Angeles was de vraag zelfs zo groot dat er een derde show maar liefst is toegevoegd in het Sophie Stadium. Dus ja, mocht je in de States zijn, kan je daar dus alsnog naartoe. Ik heb het ook gehad over Tupac en de vorderingen in de moordzaak daarvan. We hebben het vorige week gehad over de hoofdverdachte Dwayne Keith D. Die aan blijft geven van luister, ik heb het niet gedaan. Ik heb niks met deze moord te maken. Hij wordt namelijk ervan beschuldigd dat hij dus de aanslag in 1996 op Tupac heeft gepleegd. De ontwikkeling daarin is dat er een jury vastgesteld. Om dus met deze zaak tot een hopelijk goed einde te komen. Dat er eindelijk iemand wordt aangewezen als zijnde verdachte van deze moord. Als dader. De jury is samengesteld in Las Vegas. Dit zijn 16 mensen, van 6 mannen en 10 vrouwen, die zich dus gaan buigen over deze zaak. De openingspleidooien hiervoor staan voor maandag gepland en het proces zal ongeveer om en nabij een maand duren. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit met dit soort grote zaken. En ik wil het juicy gossip nieuws van deze week afsluiten met goed nieuws voor de R&B lovers, such as myself. Ashanti is namelijk bezig met een nieuw album. Jazeker, het wordt haar zevende studioalbum. Het moet in 2027 verschijnen, dus dat is volgend jaar. Haar laatste album, mind you, was alweer van meer dan 10 jaar geleden, 2014 alweer. Dat was Braveheart. En dit nieuwe album, daar is ze op dit moment mee bezig. Ze heeft al 3 nummers af met grote artiesten. Ze wil nog wel even voor zichzelf houden wie dat dan zijn. En ondertussen maakt ze zich ook op voor een nieuwe tour. Dus ook Ashanti gaat weer toeren in Australië en Nieuw-Zeeland, om precies te zijn. Na dus nogmaals meer dan 10 jaar. I'm very excited. I don't know about you, but I am very excited. De tour gaat de Rock With You Tour heten. Dus ik zou zeggen, mocht je daar kaartjes voor willen, hè? En je bent in Australië, of je bent zo'n grote fan, dan moet je dus naar Australië of Nieuw-Zeeland om dat daar mee te gaan maken. Ja, en mocht je daar dan zijn geweest, laat mij dan even weten wat je ervan vond. Want ik ben niet van plan om naar Australië te gaan of naar Nieuw-Zeeland met al die insecten daar. Maar toch, I'm curious. I'm curious. I'm your girl. Let me know. Let me know. Dat was de gossip voor deze week. I hope I did good. Ik heb een request doorgekregen van Jozef. Die wilde heel graag Zack inkoren met Koud en Zwart. En die ga ik gewoon lekker voor je draaien. Dus ik zou zeggen, sit back and relax. Koud en Zwart, keer ink.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Jazeker, vals bezig hier met Soundflow Ding. Ja, ding, ding, ding, ding, ding. En ik moet je zeggen, ik ben altijd aan het swingen in de studio, weet je. Ik ben altijd aan het swingen in de studio als ik dit nummer hoor. Want my god, wat is het toch een heerlijke zomertune. Ja, sorry, that's just me. Ik hoop dat je er ook van hebt genoten natuurlijk. Ik heb dit laatste uur van de Friday DDD show die net begonnen is. New Music Friday voor je. Ja, wat dacht je daarvan? Van New Music Friday met het heeft een Nederlands tintje. Laat me dat zeggen. Het heeft een Nederlands tintje. Ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Want zoals ik al zei, doe ik de show vandaag lekker in mijn eentje. Althans, ik zit in mijn eentje in de studio. Maar jij bent natuurlijk met mij. We doen het toch samen. Ondanks dat Angie er niet is vandaag. En dat betekent dat ik zo meteen heel graag zou willen weten wat jij wil horen van de New Music Friday. Althans, wat voor nummer je in de volledigheid wil horen van New Music Friday. Want ik ga één van de 6 nummers in zijn volledigheid draaien. Maar ik wil natuurlijk wel weten wat je ervan vindt. Dus 085-029-4x2. Laat het me vooral weten. Maar ik ben natuurlijk ook niet de vraag van de dag vergeten. En ik heb hem net wat langer laten doorlopen, omdat er toch wel wat mooie reacties binnenkomen. De vraag van de dag die luidt vandaag als volgt. Waar ligt volgens jou de grens tussen jezelf mooier willen maken en doorslaan in cosmetische ingrepen? Ik wil het heel graag weten. Ik vind er zelf ook het fijne van, maar het gaat hier niet om mij. Het gaat om jou. Dus laat het me vooral weten. Wil je ook weten welke feestjes je kan bezoeken? Dan ben ik er ook voor je. I got you, baby. I got you. Vandaag ben ik er voor jou. Zoals elke Friday DDD show. Om je weekend in te helpen. Met heerlijke muziek. En deze nieuwe... Nou, niet nieuw. Ik noem het een nieuw nummer. Het is helemaal geen nieuw nummer. Sterker nog, het is gewoon een heerlijke throwback. In het kader ook van 53 jaar hiphop. Die ik voor je klaar heb staan. Zometeen Juvenile, Manny, Fresh en Lil Wayne. Dus hou meer.
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
1: We are Galaxy Radio.
3: Turn this up.
1: Listen anywhere on our free radio app
4: or online at galaxy.radio.

0: She did it again, Tyler, met Sarah Larsen hier op Galaxy Radio on this beautiful Friday, day, day, day, day, day, day, day. En het is tijd voor je...
1: Galaxy New Music Friday.
2: New Music Friday.
0: New Music Friday, zeer zeker, het is de tijd. De hoogste tijd. Het is de hoogste tijd. En ik doe het vandaag samen met jou. Ik ben enorm benieuwd welk nummer je uiteindelijk gaat kiezen. Mocht je niet bekend zijn met onze New Music Friday, zal ik het je even uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga 6 tracks voor je draaien. Soms zijn het er 5, soms zijn het er 6. Deze week zijn het er 6. En je kan daarvan kiezen welk nummer jij vindt dat het verdient om in zijn volledigheid gedraaid te worden. En ik gaf je net al aan, ik heb een beetje een mengelmoesje tussen Nederlandstalige muziek, maar ook zeker wat R&B. Want ik ben een R&B girly. Oké, het mag gezegd worden. Dus ik neem je mee. Ik neem je mee in deze New Music Friday, waarin ik graag wil beginnen met Georgia Smith. Die heeft een nieuw nummer uitgebracht vandaag. En dat heet I Lied, But You Lied As Well. En ik zou zeggen, sit back, relax. En laten we even luisteren wat Georgia Smith daarmee bedoelt.

0: ik weet niet wat jij denkt, maar ik vind hem heerlijk. Georgia Smith, I Lied, You Lied. Ik ben benieuwd of je deze zo leuk vindt dat je denkt, deze wil ik volledig horen. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Erykah Badu heeft ook een nummer uitgebracht. Die trouwens, toch even tussen jou en mij, hè. Ze heeft een geweldige fotoshoot gehad samen met wie? Miss Lauryn Hill. En deze dames zijn zulke goats in hetgeen wat ze doen. Miss Lauryn Hill heeft precies één album uitgebracht in haar carrière. The Miss Education of Lauryn Hill. En nu hebben ze samen pas na al die jaren een fotoshoot gehad. En het is echt geweldig. Dus mocht je dat nog willen zien, kan het absoluut. Je kan het gewoon op de socials vinden. I love it. Dus dat ook nog even. Maar goed, Erykah Badu heeft een nummer gemaakt met The Alchemist. En het heet Witch Doctor.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.

Heights is giving True Badu vibes, if you ask me. True Badu vibes. Witch Doctor. Ik ben benieuwd wat je van die vindt. Met de Alchemist, die hebben we nog niet gehoord, maar misschien dat je hem zo meteen in zijn volledigheid hoort. De volgende die ik voor je ga draaien is Nederlands. Nederlands bloed. Om precies te zijn, Ziggy en Dins met Dansvloer.

0: verdient, anders krijg je een handtas.
1: Ik wil iedereen zien dansen op de dansvloer. Wow, zij gaat lachen, schreeuwen, amboe, amboe. Laat me zien nou wat je kan.
2: Hey, ik was... ben pleasantly surprised. Ik wist niet wat ik moest verwachten van dit nummer, maar ik vind hem heel hard. Maar goed, nogmaals, het gaat niet om mij natuurlijk, het gaat om jou. Dus dit was Siggy en Dins met Dansvloer hier op Galaxy Radio in de New Music Friday. Het volgende nummer wat ik voor je heb klaarstaan is Ronnie Flex. Ronnie Flex met Lil Kleine, het gouden duo, met Smaakt naar Water.

Ook een banger hoor, hé. Hey. Ook een banger. Smaakt naar water, smaakt naar meer ook. Ronnie Flex en Lil Kleine. Ook in de New Music Friday. Oh, ik ben zo benieuwd wat je gaat kiezen. Ik vind ze tot nu toe allemaal echt heerlijk. We gaan eventjes naar de States. Eventjes wat Flo Milli met Too Bossy.

Milly met Too Bossy. De sample die herken je natuurlijk wel. Kelis, Bossy. Ik ben benieuwd wat je van deze vindt. Ik heb het nu al 4 keer gezegd, maar ik ben oprecht benieuwd. Laat het me zo meteen dus absoluut weten. Je mag hem nu ook al lekker met machette. 085-029-4x2 via de Galaxy Radio app kan dat. Absoluut. Het laatste nummer wat ik voor je heb klaargezet is Genio met Archie Tracks en Delisa. En Go Down.

0: go down. Genio, Archie Trax en Delisa in de New Music Friday van deze week. Ik ga ze nog één keer voor je opnoemen. Dan kan je een goede selectie maken tussen welke van de nummers je het beste nieuw uitgebracht vindt deze vrijdag. Ik ben begonnen met Georgia Smith met I Light, You Light. Daarna kwam Erykah Badu met The Alchemist en Witch Doctor. Ziggy en Dins volgden met Dansvloer. Ronnie Flex en Lil Kleine met Smaakt naar Water. Flo Milli met Too Bossy. En nu dus Genio, Archie Trax en Delisa met Go Down. Laat me weten 085-029-4x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Here comes the man who's flavor. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, you know what I'm saying?
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
5: Yeah. We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
4: Bring the real
5: hip hop.
4: Yo, back. Bring the hip hop back.
5: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
4: We wreck the culture.
1: Bijna weekend, nog even de laatste uurtjes van je werkweek. Hier zijn Samora en Ange. Samora en

Panna hier op Galaxy Radio. Jonna Frezen met Jan hier. Op deze geweldige zonnige Friday day. En ik weet het niet van jou, maar ik heb het reuze naar mijn zin. Met jou, absoluut. De reacties die ik binnenkrijg wil ik heel graag met je delen. Want ik heb een vraag gesteld die doorlopend door deze show beantwoord mocht worden. En nog steeds hoor. Waar ligt volgens jou de grens tussen jezelf mooier willen maken en doorslaan in cosmetische ingrepen? Naomi zegt, voor mij ligt de grens bij het moment dat je jezelf niet meer mooier maakt, maar probeert te voldoen aan een bepaald ideaalbeeld. En daar kan ik het niet anders dan mee eens zijn, Naomi. Zeker, heb je goed gezegd. Jerry zegt, iedereen moet lekker zelf weten wat hij of zij met zijn uiterlijk doet. Het wordt pas een probleem als je er ongelukkig van wordt. Ja, maar ja, dat is dan wel een dingetje. Moet je daarvoor dan niet al een beetje gekozen worden van, je gaat misschien een beetje te ver nu, voordat het te laat is, zeg maar. I don't know, Jer, maar ik snap wat je bedoelt. Reactie van Melody die zegt, ik heb zelf fillers. Oh, ik heb zelf fillers en voel me daar juist heel zelfverzekerd door. Dus dat je moet gewoon van jezelf houden, vind ik soms ook wel een beetje easy gezegd. En dat vind ik een mooie. Wat goed ook dat je daar gewoon eerlijk over bent. Melanie, ik ben blij om te horen dat je je steeds, niet steeds meer, maar dat je gewoon zelfverzekerd voelt op dit moment. Stefan die zegt, als je het geld hebt en je wordt er gelukkig van, doen. Ik begrijp niet waarom iemand anders daar iets van zou moeten vinden. Ja, in deze dag en deze tijd vinden we natuurlijk allemaal wel iets van something. Dus ja. Ik snap je punt. Laatste reactie dan van Patrick. Die zegt, ik vind het soms juist mooier als je ziet dat iemand ouder wordt. Niet alles hoeft strak getrokken te worden. Fair enough. Maar ja, ik snap Melanie ook wel. Als je zoiets hebt van, ik ben hier echt doodongelukkig mee. Waarom zou je dan niet gewoon iets aan je laten doen? Dat is wel gewoon de grens, hè. Die je dan een beetje in het achterhoofd moet houden. Ja. Bedankt voor al je reacties op de vraag van vandaag. Volgende week ben ik weer bij je terug met een nieuwe vraag van de dag. En ook dan ben ik enorm benieuwd naar jouw mening. Ik heb Wizkid voor je klaarstaan met Russian en Rauw Alejandro. Let's go!

Lucy met Mooney Long here. I do. Weet je trouwens dat haar naam Mooney Long, je zou kunnen denken, misschien is het een beetje afgeleid van is ze Aziatisch of zo, maar ze heeft de naam Mooney Long gekozen, wat eigenlijk een beetje een verbastering is van Money Long. You get it? Mooney Long, Money Long. Nou, there you go. Toch de feitjes, hè, die het wat leuker maken. Hey, ik heb je gevraagd tijdens de New Music Friday wat voor nummer jij wilde horen. En de results are back. The results are back. En ik ben niet verbaasd. Ze waren allemaal, hè? Hadden allemaal wel iets. Voor ieder wat wils, laat me het zo zeggen. Maar degene die toch het meeste werd benoemd is Ziggy & Dins met Dansvloer. Dus ga gewoon heerlijk ervan genieten. Van deze banger. Ik vind het ook echt wel een Galaxy nummer. Dus ik denk dat je hem zeker terug gaat horen hier in rotation op Galaxy Radio. Ziggy & Dins met Dansvloer. It's your life.

0: Ice met Rock hier op Galaxy Radio on this beautiful Friday day. En het is tijd, de hoogste tijd, voor de partyagenda. Let's go!
1: Galaxy Party Agenda.
0: Ja, ja. Waar kan je allemaal heen dit weekend? Nou, ik ga het je vertellen. We beginnen in Amstelveen. Sorry, ik wilde beginnen in de hoofdstad Amsterdam. Maar we beginnen in Amstelveen met Live Night met Travassi en DJ Gilly. In Club Nouvelle in Amstelveen, om precies te zijn. Mocht je nou niet naar Amstelveen willen, maar dus naar Amsterdam. Ligt niet ver bij elkaar vandaan. Kan dat Harsh Boat Party aan de Boot Ruiterkade 14 in Amsterdam. Love, Afrobeat en Amsterdam Party in Club Noir. In Amsterdam is er ook nog. En mocht je nou denken, nou, Noord-Holland is toch niet helemaal mijn ding. Ik wil gewoon lekker Rotterdam uit. Dan kan dat ook. Bounce the Booty. Garden Block Party in the Garden of Beurt in 010 Rotterdam. En van de booties naar de Sex in the City. Tiwaya in Rotterdam. Daar kan je daarvoor zijn. Sex in the City. Latin Dreams in Tilburg kan je ook nog naartoe. Mocht je wat meer onder de rivieren leven. En zaterdag kan je natuurlijk ook naar heel veel feestjes. Wat dacht je van Dynasty in de Chin Chin Club in Amsterdam? Of misschien Afrobeat versus Amapiano in Club Noir in Amsterdam. Of Notorious, Chicago Social Club in Amsterdam. Rotterdam ga ik natuurlijk ook weer gewoon representen. One Love, Michael Jackson Tribute in The Bird. Surinaams feestje Indoor Festival in de Maasilo in Rotterdam. En Jason Derulo, die heeft een release party. Michiko release party om precies te zijn. En de Villa Thalia in Rotterdam. Dus je hebt voldoende feestjes waar je naartoe kan gaan. Of het nou een feestje is in Amsterdam, of in Amstelveen, of in Tilburg, Rotterdam. Voor ieder wat wil. Zondag schijnt het weer ietsjes minder te worden. Morgen op zaterdag is het nog wel prima te doen. Ik denk een beetje zoals vandaag, maar ietsjes minder warm. Als ik het goed heb begrepen. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon lekker op uit. Ik ben er volgende week weer, samen met Ange. Van 4 tot 7 om je weekend in te helpen. Same time, same place, same station. Bye bye.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy News. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde de record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: Maar dit was Smaak naar Later. Ronnie Flex, Leo Kleine, de DJ Roffa tape is inderdaad uit.
1: This is Cartier, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
0: En welkom bij de Cartier en DNA Show. Ja, het is vrijdagavond, dus je weet wat dat betekent. 2 uur lang entertainment, muziek, gekke gesprekken, actualiteiten. En natuurlijk genoeg momenten waar je maandag op TikTok nog steeds mensen over hoort praten. Altijd bij de Cartier en DNA Show. Maar vanavond een hele mooie line-up, toch DNA?
2: Ja, we hebben muziek, we hebben een rising star die live bij ons komt optreden. En we hebben een artiest die al meer dan 10 jaar onderdeel is van een bekende formatie. Maar zich de laatste tijd ook solo verink aan het profileren.
0: Is het Frenna? Is het iemand van Vals Bezig misschien?
2: Ik hoop het.
0: Nou, natuurlijk hebben wij ook actualiteiten, namelijk wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Nou, mocht jij het niet hebben gehoord, krijg je het zo meteen te horen. Na KM Idali nu meteen, zoals beloofd, Kevin en Roxy Dekker.

0: is niet een, een mindere naam hoor, geloof me als ik het zeg.
1: Wat een mooi bruggetje is dat.
0: Hallo Dena, ik doe mijn werk heel goed en uitstekend hoor. Goed, ja, de volgende gast die hier zit, zit absoluut niet stil. Hij is al meer dan 10 jaar actief met Vals bezig, maar is de laatste tijd ook als solo-artiest proactief. Nou, of hij eigenlijk nou zijn eigen tracks uitbrengt, of als featuring op een nummer. Je komt hem eigenlijk overal tegen, toch Dena?
1: Elke week, maar het lijkt alsof deze man elke week dropt. Ja, volgens mij is dat ook zo.
0: Ja. Je bent eigenlijk een soort van Batman. Je bent overal tegelijkertijd crime aan het bestrijden. In ieder geval, welkom bij de show, Genio. What up?
2: Ja man, what up?
0: Ja, leuk dat je er weer bent, man. Hey Genio, ik wil eigenlijk gelijk weten, want je zit eigenlijk al meer dan 10 jaar in de game, zou je kunnen zeggen.
2: Ja man.
0: Toch lijkt het bij jou elke keer alsof jij net een nieuwe artiest bent. Ik had laatst met Dena erover, want zou hij eigenlijk nog soort van een wat was die award ook alweer?
1: The Next Best.
0: The Next Best Award. Dus ik, ja, eigenlijk wel. Want
2: ja, man.
0: Hij is wel lang bezig met Was bezig, maar als hij als solo-artiest het ding doet, is het wel een frisse nieuwe energie of zo.
2: Ja, zo zie ik het wel, man.
0: Wat heeft je eigenlijk al die jaren gemotiveerd om hiermee eigenlijk door te gaan of op te pakken?
2: Ja, eigenlijk sowieso, ik weet niet of ik het de vorige keer ook al zei, maar muziek is voor mij echt meer dan een boekertje maken en online gooien.
0: Ja.
2: Is voor mij ook een soort healing en het, ja, ik heb het gewoon nodig, soort van. Dus uiteindelijk, wanneer ik muziek maak, ik maak het niet alleen om het te maken, zeg maar, snap je?
0: Mm-hmm. Maar wat is dan het grootste verschil tussen Genio solo dan Genio binnen Vals bezig? Wat is daar het verschil in?
2: Eigenlijk de hele verschil is hoe je mij ziet. Je zegt het ook. Het lijkt of ik altijd als een andere artiest klink. Je hebt Genio, je hebt Genie en je hebt Golden Boy.
0: Mm-hmm.
2: Die Genio die je bij Vals bezig hoort, is eigenlijk Golden Boy, snap je? Ik ben die flashy type daar zo. Genio is eigenlijk gewoon. Genio kan je niet plaatsen.
0: Dan
2: Genio,
0: ga je gewoon echt je kan alles erin verwerken
2: alles
0: wat
2: daar,
0: je doet.
2: Snap je? En Genie is toch wel die kwetsbaardere versie van mezelf.
0: Dus eigenlijk zou je zeggen, als solo-artiest kan je zelf bepalen wat je allemaal wilt maken. En ja, hoef je niet met 3 andere mensen eigenlijk te gaan af te stemmen hoe of wat en hoe het allemaal
2: zeker,
0: zit.
2: Zeker.
0: Nou ja, wat vind je leuker? Een eigen track droppen of op een track van iemand anders staan? Wat is leuker? En niet een politiek correct antwoord, want ik heb veel rappers.
2: Ik denk toch wel op een track van iemand anders staan.
0: Toch wel?
2: Ergens wel.
0: Why?
2: Omdat ik sowieso, ik hou van uitdagingen. Als iets me niet uitdaagt, voel ik het niet, doe ik het niet eigenlijk, snap je?
0: Ja.
2: Ik probeer mezelf altijd te overtreffen en te groeien gewoon, dus het track van iemand anders is toch wel vanuit de andere ingeving weer en daar kan je
0: Ja, precies. Je kan andere dingen doen dan je eigen invalshoeken.
2: Ja, man, dus dat vind ik toch wel.
0: Is het moeilijk om jezelf te positioneren als je zo lang eigenlijk bekend bent van een bepaalde formatie? Dus je weet al dat je een zekerheid hebt hier, je weet al we hebben al wat hits daar. En dan, ja, een nieuwe uitdaging is ook meer energie in iets anders steken.
2: True, maar ja, ik zie het niet zozeer zo, man. Kijk, die journey is sowieso wel anders. Weet je, want met de groep we hadden sowieso push vanuit Topnotch destijds.
0: Ja.
2: Allerlei labels, mensen die eten toch. Dus het ging heel snel. En ik merk dat het solo toch wel wat langer duurt of zo.
0: Maar heb je daar wel van kunnen genieten van die tijd, zeg maar? Is
2: tijd
0: je wel
2: niet, man.
0: Nee, want nee, je tijd ging je waarschijnlijk allemaal zo snel dat het jou voorbij gaat.
2: Ja, man.
0: Dat hoor je wel vaak.
2: Pas toen in corona even al die oude facturen bij elkaar gingen checken van hey, voor die boekhouding. Toen pas gingen we even kassen van joh, waar is alles gegaan?
0: Ja.
2: We hadden het niet door, man. Was echt elk weekend 4, 5 shows. Je denkt van dit is leven voor altijd, snap je?
0: Ja, toch?
2: Dus ja.
0: Nou ja, ik neem aan, als Vals bezig, jullie gaan nog wel door, toch?
2: Ja, dat sowieso. Dat stopt never.
0: Dan wil ik wel een tipje van de sluier. Kunnen we nog wel binnenkort los van ook alleen jouw nummers? Want dat gaan we zo draaien.
2: Ja.
0: Maar gaat er ook iets komen van Vals bezig binnen nu en een paar maandjes? Hè? Ik
2: bedoel, daar wachten zeggen, mensen wel. We schieten morgen content van onze nieuwe single, man.
0: Oeh.
2: Ja.
0: Natuurlijk krijg ik het wel weer los uit mensen, hoor, DNA.
2: Ja, voor jullie wel, toch? Voor jullie wel.
0: Ik hoor je volledig. Hey, je hebt een nieuwe single genaamd Go Down, samen met Archie en Delisa.
2: Goed.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat tot stand is gekomen, maar dat ga ik je zo meteen vragen. Ik denk eerst dat wij het even aan de luisteraar moeten laten horen, vind je niet?
2: Ja, maar dope, man.
0: Nou, hier is hij dan. Go Down, Genio, Archie Tracks en Delisa. Geniet ervan.

0: natuurlijk, die lijsten. Live in de studio bij ons, ook Gino natuurlijk. Ja, eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd, Gino, hoe dit nummer tot stand is gekomen. Hoe is deze samenwerking eigenlijk ontstaan tussen jou, Architrax en die lijsten?
1: Ik moet eerlijk zeggen, sowieso deze track had ik al heel lang liggen. Het is ook eigenlijk, net na die coronaperiode had ik hem geflipt met Django.
0: Ja.
1: Het lag er gewoon maar, snap je. Mijn eindstand voelde ik wel van, deze moet wel naar buiten. En toen had ik gewoon lang nagedacht over wie ik erop zou moeten zetten of wie erop zou passen. En uiteindelijk dacht ik gewoon van, Archie en Delisa, dat...
0: Ja, toch? Maar het klinkt niet als een samenwerking, zeg maar, die niet voor de hand liggend is. Het klinkt wel als iets wat logisch klinkt, maar nog steeds, als zoiets dus zo logisch is, moet je met vuur komen. Je kan wel zeggen dat Go Down dat wel is.
1: Ja, zeker. Als zeg ik het zelf, ze hebben allebei sowieso een gekke verse voor me gedropt. Dus major love ook daarvoor. En het sowieso daarnaast, het wordt goed opgevangen ook, merk ik. Ik heb hem ook al een paar keer bij een paar mensen laten draaien in de clips en zo. Dus,
0: ik zie dat hij een paar vragen heeft. Ik ben heel benieuwd. Dus die staat, wie doet de meeste takes? En waarom zeg jij dat, Dina?
2: Nou, ik had de sessie bij.
0: Ik denk, Gino, Dina is bij mij. Hij had een sessie met jou voor. Dus Dina had een sessie met Gino vorige week voor als je luistert. Dina maakt ook muziek. En hij zei, yo, Gino takes op een rare manier. Het werkt gewoon voor hem,
2: Bro, die man tape zoveel, maar hij is zo perfectionistisch, maar dat is goed. Maar hij weet van zichzelf, dit wil ik, zo hoor ik mezelf.
0: Ja, maar zelfs dat, hoe je me dat uitlegde, dacht ik, maar zelfs dat kan sneller. Want je tape jezelf niet onder elkaar. Voor de mensen die weten hoe je muziek maakt, als je Logic gebruikt, dan tape je meestal koordjes onder elkaar, toch?
1: Ja.
0: Maar jij tape alles naast elkaar en achteraf ga je het allemaal onder elkaar zetten.
1: Ja, man.
2: Maar het werkt
0: een heel technisch verhaal, maar het gaat erom dat...
1: Soms kan ik gewoon van bij de intro beginnen en werken van achteraf.
2: Ja, maar dat deed ik. Hij werkte van achter naar voren ook. Hij begon bij het einde van die verse.
0: Ja, maar dat snap ik. Ik heb geleerd dat als je ook een boek of een film schrijft, maar dat werkt ook voor dichten, want ik heb wel eens lessen gegeven over dat. Een verhaal, bijvoorbeeld als je een film wilt bedenken, weet je meestal het begin en het einde. En daarna ga je de rest invullen, wat in het midden eigenlijk hoort. Dat is dus ook met muziek.
2: Ja, dat jongens, doe je, hè?
1: Hey. Nee, man, nog niet eens zo, maar ik ga hem wel zo toepassen.
0: Ik ben nog maar een platinum-artiest. Ik weet niks van dit allemaal.
2: Over films gesproken, je hebt ook een short movie gemaakt tijdens deze release.
0: Oeh, wacht even, wat?
2: Ja, gewoon een kleine intro.
1: Ja,
2: ik denk dat jij het

0: Beter kan uitleggen.
1: Ja, vertel.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon als, je kan het zien als een skit, man.
1: Oké, duidelijk. Waar kan je het vinden? Ja, overal.
2: Ja, check op mijn TikTok of mijn Instagram, man. Er zijn
1: wat is het?
2: 4 afleveringen.
1: Wat is de TikTok of Instagram voor mensen die niet weten?
2: G-I-N-I-O, _ vals bezig. Of gewoon G-I-N-I-O.
1: Je hoort het hier. En eigenlijk ga ik het je weer vragen, want je zegt net wel vals bezig. Mm-hmm. Gino, ik heb je wel vaker verteld wat mijn favoriete tune is van vals bezig. Een tune eigenlijk. Ja, ja. Welke was dat ook alweer?
2: Volgens mij...
1: Ja?
2: Volgens jou? Hollande. Ja? Mm-hmm. Ik heb 2 in mijn hoofd.
1: Ja, vertel.
2: Was het Mandem?
1: Nee.
2: Oké. Bon mij, die andere gast ook niet zijn.
0: Zet hem gewoon.
1: Volg je niet, was bezig.
2: Ja.

0: Usher, Shall It Never. En ik zal nooit naar een show van Usher gaan met mijn meid. Kom op, dan ben je nou helemaal gek geworden.
1: Ja, je bent het daarmee eens, Gino?
2: Ja, man, lucky.
1: Chris Brown, roep je mij naar voren? Kom maar even.
2: Nee. Dat blik ook, hè, van jou.
0: Ik zag iets dat Fernando volgens mij maakte daar een grap over. Want ik wilde net kaartjes halen voor Usher en Chris Brown. Maar ik dacht toch, nee.
3: Nee, beter niet.
0: Goed, jongens, er is groot nieuws in Nederland. Namelijk, Xavi is en wordt de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja, dat is het grote nieuws in de voetbalwereld. De nieuwe bondscoach in de Nederlandse elftal. Opvallende keuze. Want ja, Xavi kennen wij natuurlijk als voormalige speler en trainer van FC Barcelona. Maar niet alleen daarvan, DNA. We kennen hem ook als speler van Spanje.
3: Ja, ja.
0: En hij is nou precies weer de speler die ons de beker eigenlijk heeft ontnomen.
3: Dus hij weet precies wat je moet doen om het wel te doen.
0: Het zijn andere spelers, bro. We hadden toen Robben, we hadden toen Van Persie. We hebben nog nooit, zo'n team, ik weet niet of we dat snel gaan hebben nog.
3: Denk jij gewoon realistisch gezien dat we ooit nog binnen 10 jaar die WK gaan pakken?
0: Binnen 10 jaar? Dat zijn 2 WK's, denk ik niet. Ja. Ik denk dat je nu... Nee, ik denk dat je nu, wat we hebben gezien in die vorige WK, de spelers die er nu zijn, je moet een heel nieuw team weer gaan opbouwen. Hadden we ook alweer 4 à 6 jaar geleden.
3: Ja.
0: Dat team was nu. Nu konden we kans maken. Als we goed zou hadden gespeeld, hadden we kans kunnen maken. Maar binnen nu en 10 jaar, denk ik niet. Het zijn 2 WK's en Mbappé is er nog. Ik ga je eerlijk zeggen, het gaat er niet worden, man.
3: Hij is hier voor niks dus.
0: Maar wat willen jullie ervan dat Xavi de nieuwe bondscoach is van Oranje?
3: Ja, lid.
1: Ja, toch wel lid.
2: Mooi verhaal.
3: Ja, voor de plot is het lid. Ja, maar voor de rest, ja.
0: Ja, ik weet niet wat ik het boeide me niet wie het zal zijn ook. Er was ook een commotie om misschien een vrouw. Iemand had volgens mij nee gezegd, Pierre van Hooijdonk, dacht ik.
3: Een vrouw?
0: En toen zei hij, ja, ik kreeg natuurlijk weer commotie. Ja, waarom weer een vrouw? Ja, hij kreeg weer commotie. Ja, waarom niet, zeggen. Maar waarom ook wel? Waarom niet, maar waarom ook wel? Just saying.
3: Ik ga mijn mening vormen.
0: Nou, nee, mijn mening is niet dat het niet een vrouw kan zijn. Technisch gezien, tuurlijk kan een vrouw ons laten winnen. Maar ja, we hebben al die jaren al deze kennis van voetbal, deze legendes het niet zien doen. Misschien moeten we daarom ook misschien de kans geven aan een vrouw, toch? Misschien daarom.
3: Het is geen goed idee.
0: Waarom niet, Dirk?
3: Nee, waarom niet? Ik ga afgeleid worden zo. Nu ze neemt haar vriendinnen mee naar die toren.
0: Yo!
3: Naar de WK.
0: Je wordt geschetst, Dera. Hallo.
3: Dat zei ik
0: maar. Ik probeerde je alleen maar in de maling te nemen. Je bent gewoon erin getrapt, gewoon zo.
3: Ja, leuk, maar dat is mijn mening, man.
0: Nou goed, dat is het grote nieuws. Xavi wordt de nieuwe bondscoach. Weten wij voor hoe lang? Denk één termijn, toch? WK gewoon.
2: Volgens mij 2, man.
3: Ja, 2?
2: Ja, man. Volgens mij was het 8 jaar.
3: Ze gaan 2 keer niet. 4. 4 jaar.
2: 4 jaar.
0: Dat is wel 4 jaar, toch? Dus wel gewoon 1 WK en dan is het gewoon klaar. Bro, sluit aan, bro. Sorry. Zo, sluit aan.
3: Planga op.
0: Ja, je had je planga niet op, bro. Ben je er mee eens dat Xavi de nieuwe bondscoach wordt dan Nederland? Ja of nee?
4: Ja, zeker.
0: Toch wel?
4: Dat Xavi ook een beetje past in die historie van Johan Cruijff. En dat wij als Nederlands elftal wel dat spel kunnen laten zien.
0: Oké, dus jij denkt dat hij genoeg verstand heeft. Kijk, ik vind dat hij niet heel snel, nadat hij klaar was bij Barcelona, ook trainer is geworden van Barcelona. Heeft wel de nodige ervaring. Natuurlijk. Maar om ook naar een ander land te gaan, het is niet alsof die heel... Ja, hij heeft wel veel gedaan voor Barcelona, maar...
2: Maar dat is het dus een beetje, ervan. Man. Het is toch wel een andere cultuur en alles. Ja, ik weet niet of hij...
0: Nou, misschien dat we wel meer luisteren naar Xavi of zo. Ja, nee, dat weet ik. Ik weet gewoon niet wat ik hiervan moet verwachten, man. Wat denk jij?
4: Nee, ik denk wel dat hij het wel in zich heeft.
0: Maar hoezo geloof je er zo in alsof je die dingen kent, bro?
4: Nee, maar
0: weet je wat het is? Ik heb wel Xavi.
3: Mike.
0: Wat heeft hij gedaan?
4: Ik denk als je een elftal, bijvoorbeeld gewoon een internationale elftal, gewoon als je daar trainer bent, dat je niet per se echt hele tactieken moet gaan uitleggen, maar een beetje ook die spelers moet gaan managen. Xavi is wel gewoon een grote naam. Dus ik denk dat die spelers in de kleedkamer wel gewoon respect daarvoor hebben, toch?
3: Was Ronald Koeman geen grote naam?
0: Snap je? Ronald Koeman is een grotere naam dan Xavi.
4: Ja, maar hij komt met wel een tegenstelling.
0: Maar Nigga, jij weet...
3: Unlock, man.
2: broer.
0: Nigga, we hebben een andere trainer. Ik ben vergeten wie dat is. Laat me het even opzoeken.
3: Louis van Gaal?
0: Nee, het is een white trainer. Ik ben vergeten. Maar hij wordt de Blue Dragon. Hij is de Blue Dragon in Korea, bro. Zeg maar, zo groot zijn Nederlandse trainers. Hij is de Blue Dragon. Ze hebben een paar draken. Hij is hem. Hij is de Blue Dragon, bro. Zeg maar, jij toch? Nederlandse trainers zijn wel echt grote trainers. Het is niet zomaar niks.
3: Maar hij laat het niet lukken.
2: Ja.
4: Laat het niet lukken.
3: Xavi moet het laten lukken, zeg maar niet.
4: Ja. Hij gaat laten lukken.
2: We zullen het zien.
0: Ja, ligt het alleen aan de trainer of ook aan de spelers?
3: Denk je dat hij aanvallender gaat spelen?
4: Ik denk dat hij gewoon wat meer gedurfde keuzes gaat maken. Want Koeman, hij heeft gewoon zijn vaste elftal. Depay, Weghorst, dat soort mannen. Weet je. Ja, even serieus. Weghorst speelde geen goed seizoen in de Eredivisie. En hij wordt wel meegenomen naar WK.
0: Ja, de reden waarom is, dat moet je wel eerlijk zeggen. In WK's of EK's, als je Weghorst zette in de laatste paar minuten, veranderde hij altijd de wedstrijden. En als dat zeg maar een stabiele statistiek is, dan hoop je en denk je dat je hem mee moet nemen.
4: Ja, ik snap wat je bedoelt, maar je moet je niet alleen vastklammen aan wat er in het verleden is gebeurd. Hè.
0: Dat is waar, daar heb je gelijk in, man.
4: Je moet gewoon wat nieuws proberen. Bijvoorbeeld tegen Marokko ging hij opeens andere opstelling spelen, andere tactieken. En daardoor hebben we uiteindelijk ook gewoon verloren.
0: Ja, dat is een wazige keuze, man. Echt een hele wazige keuze. Ook, die eerste match was met dat hij de Depay inbracht. Het ging gelijk bergafwaarts,
4: ja,
0: bro. Dat is het moment dat ik dacht, nee, we gaan het niet laten lukken.
4: Nee.
0: Dit gaat het niet worden. Nou, dankjewel voor jullie teken. Xavi dus wel, hoor ik eigenlijk. De meeste is een ja. Maar ja, goed, we weten ook niet beter, dus... Bij gebrek aan beter. Goed, zomerbloesje, Arif, Ensje en Karel.

0: Je reist naar Stormzy, Odeal met 24 Hours. Ja, van nieuwe muziek van Odeal gaan we reizen naar nieuwe artiest met ook nieuwe muziek. Ik heb het over de rising star van deze week en dat is niemand minder dan Amore. Yes. Amore, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe zou je jezelf omschrijven aan iemand die jou nog nooit heeft gehoord?
1: Ja, een beetje een artiest die alle kanten op kan gaan. Ik hou ervan om energie in mijn tunes te brengen, om echt een gevoel, een emotie over te brengen in mijn tunes.
0: Ja.
1: Ja, gewoon positiviteit.
0: Maar moet ik zeggen dat je naam ook al een bepaald gevoel geeft aan wat, je, wat voor muziek je maakt. Klopt. Maar hij kan er ook helemaal naast zitten, want ik heb het nog niet gehoord. Je kent DNA, volgens mij heb je hem leren kennen vorige week, toch?
1: Klopt.
2: Ja, ik had hem leren kennen bij Fawaka Fest. Ja. Toevallig omdat hij van hem moest optreden, hij is hier ook, Smash Andro.
0: Oké, ja toch?
2: En daarna heb ik hem geïnterviewd, heeft hij een challenge gewonnen. En nu zijn we hier.
0: Maar ja. Hoe zijn jullie hier? Hoe wist je dat hij opeens muziek maakte dan?
2: Oké, ik heb hem wel eens gezien op TikTok samen met de andere Mattie van hem. Hij komt over 2 weken volgens mij. Ja. 3 weken. Zeker, en toen had ik hem gezegd, als je deze challenge wint, mag je volgende keer langskomen.
0: Ah, oké, duidelijke taal, duidelijke taal.
1: Ja, ja, ja.
0: Wanneer wist je eigenlijk dat jij serieus iets met je muziek wilde gaan doen?
1: Oh, dat is eigenlijk heel grappig. Ik maak eigenlijk bijna mijn hele leven muziek. Vorig jaar was ik er eigenlijk een beetje mee gestopt vanwege gewoon...
0: Live. Ja, toch?
1: Huur betalen. En op een gegeven moment zat ik een beetje in die flow en begon ik het weer een beetje op te pakken. Kon ik weer rustig aan tunes te maken. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van, waarom doe ik er niks mee? Maar laat me gewoon beginnen met posten.
0: Ja, toch?
1: En eigenlijk ging het direct heel hard.
0: Eerlijk is eerlijk, gewoon doen, man. En gewoon droppen. Precies. Heel vaak bij artiesten, vooral nieuwe artiesten, is altijd de onzekerheid. Zeker als je... Kijk, de muziek maken, dat doe je.
1: Ja.
0: Maar wanneer het aankomt op, oké, ik moet gaan droppen, cameraman en waar ga ik het doen en misschien een manager. Dan opeens raken we allemaal in de clinch. Terwijl, yo bro, gewoon droppen, man. Je ziet, je komt er vanzelf wel. En zo ben je er ook nu. Ik ben ook wel benieuwd, wat maakt jou anders dan andere artiesten?
1: Ik denk eigenlijk een beetje wat ik net zei, die... De kanten die ik op kan gaan. Oh, ik ben in de scene gekomen zeg maar, met echt R&B.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment ben ik een beetje richting die compa gegaan. Vandaag ga ik ook weer een andere kant laten zien. Gewoon wat energieks.
0: Oké.
1: En gewoon echt die emotie, dat gevoel wat erbij komt kijken.
0: Heel benieuwd. Ik probeer een plaatje te creëren voordat ik het nummer ga horen. Daarom ben ik al die vragen aan het stellen.
1: Vandaag komen we wel heel anders dan wat.
0: Ja, maar dat is nog steeds wie je bent, toch? Dat is nog steeds, zo ga je jezelf profileren, dus dat is wel wie je bent. Wie inspireert jou als artiesten?
1: Tory Lanez.
0: Ook een veelzijdige artiest.
1: Ja, echt mijn nummer 1 inspiratie.
0: Oké. Interessant, ja. Maar bij hem kan je ook niet zeggen, wat is hij voor artiest?
1: Snap je wat ik bedoel? Hij kan alles gewoon.
0: Ja, klopt.
1: Ook produceren zelf en zo. Bruis en pillen. Eigenlijk vooral die R&B-artiesten.
0: Tijdelijke taal. Je hebt een nummer dat heet Topless, toch?
1: Ja.
0: Nou, als jij er klaar voor bent, zou ik zeggen, dit is de beat inderdaad. Als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, ik zet hem weer aan en dan mag je beginnen. Je bent er klaar voor?
1: Let's go.
0: Let's get it.

0: deze live sessie was geweldig hoor. Ik ga niet met je liegen.
1: Dankjewel.
0: Ik hoorde een paar foutjes. Maar waarom mij dat niet boeit? Ik ga je een paar dingen uitleggen. We maken allemaal fouten.
1: Waarom dat?
0: Wat ik wel hoorde, is een... Ik heb deze dagen veel gesprekken met mensen in de game over dat muziek heel de tijd een beetje als hetzelfde klinkt. Dit... Hoe ga ik het omschrijven? Dit klinkt als iets wat ik al ken, maar wel met een nieuwe energie.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat komt ook door de koortjes die je doet. Het is ook een soort van R&B-vibe, maar nog steeds met een hele toffe bounce. Ja, ja. Hele goede energie, ik snap wat jij bedoelt, maar het was net geen trap.
1: Ja.
0: Dus ik snap eigenlijk wat je bedoelt met de energieke vibe. Dus eigenlijk maak je waarschijnlijk qua andere muziek veel rustigere muziek. Is dat wat ik eruit kan halen?
1: Eigenlijk vooral wel, ja.
0: Ja, toch? Ja, vooral wel. Vooral smoede pokoes. Ja, je naam is Amore, kom op. Het is niet, je bent een one, tien op tien en dit en dat. Hè. Het is gewoon zwoelspraat in iemands oor. Ja, ik hoor je volledig.
1: Daarom.
0: Nee, dit is echt een hele geweldige track. En ik moet je eerlijk zeggen, zelfs ik dacht van, oké, wacht even. Dit moet ik horen, afgemixt met die reverbs, om echt die vibes te catchen van wat het eigenlijk echt is. Want live bracht je al die shit over. Maar ik denk dat als je dit ook nog... Dit nummer is uit?
1: Nee, maar hij komt eraan.
0: Hij komt eraan. Hij is nog niet uit?
1: Nee, nog niet.
0: Ah, ik dacht dat hij zelfs al uit was, joh.
1: Nee,
0: wanneer komt dit nummer?
1: Aankomende maand.
0: Aankomende maand, dus hij komt wel.
1: Ja.
0: Waar kunnen mensen jou volgen, Amore?
1: Op Instagram is het amore.lsl en op TikTok hetzelfde, amore.lsl.
0: LSL. Ja, waar staat LSL voor?
1: Oh, niks, man.
0: Huh?
1: Ja.
0: Wat? Bro,
1: okay, is gewoon niet gebruikersnaam.
0: Super eerlijk.
1: Ja, het betekent niks. Het is gewoon die gebruikersnaam.
0: Oh, gek. Omdat Amore was al gebruikt waarschijnlijk.
1: Ja, daarom toch.
0: Nou, wat ik ook wel lauw vind, is ik zie heel veel mensen en echt verschillende type mensen die echt achter je staan.
1: Ja.
0: En ik denk dat mensen echt in jou geloven, Amore. En ik ben er ook een van geworden. Dus
1: dank
0: ik zal zeggen echt, ik wens je heel veel succes en plezier met wat je ook mee gaat maken. Je hebt al meegedaan aan Phonics Talent, ook begreep ik. Je bent derde geworden.
1: Klopt.
0: Waarschijnlijk ook echt terecht en verdiend. Ik weet niet wie die andere twee waren. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het heel lauw om jou te hebben. En
1: dankjewel,
0: als jij inderdaad nieuwe muziek uitbrengt, laat het ons weten. Je bent hier altijd welkom.
1: Dankjewel, broeder.
0: Allright, lobby jongen. En blijf ook hier aan tafel. We gaan zo meteen nog meer babbelen over leuke dingen.
1: Yes.
0: Goed.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: 085 744 4774.
1: 844-4774.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de 3e ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here!
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: En we hebben ook nieuw nieuws. Toch, Lena?
1: Eigenlijk
0: zou ik kunnen zeggen een hot topic, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb hem nog niet erin gezet, dus ik probeer even tijd te
2: rijden. Oké, hot topic.
0: Nou, vertel, Lena.
1: Ik zeg eerlijk, deze is wel crazy.
0: Oké, nou,
1: want in het zuiden van Sicilië werd volgens berichtgeving een bedrag van ongeveer 6 ton in bundels in de zee gegooid vanaf een boot.
0: Om precies te zijn, 665.000?
1: Ja. Heb je research gedaan?
0: Ik heb mijn research gedaan, ja. Ja, misschien heb ik ook een tonnetje gepakt.
1: Nou, boten en badgasten hielden vervolgens mee om de pakketten uit het water te halen. En de Italiaanse autoriteiten onderzoeken waar het geld vandaan kwam en waarom het in de zee werd gegooid.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb één vraag eigenlijk. Stel je voor, je loopt op het strand, je kijkt naar beneden en je ziet er ineens een tas met duizenden euro's. Wat zou jij als eerste doen als je een tas vindt met 6 ton erin?
0: Als eerst?
1: Ja.
0: Oké, wacht even. Maar ik doe jouw mic ook aan, ja? Als eerst zou ik een rondje lopen. Dus ik loop om die baga, ik kijk goed om me heen, want je weet donders goed dat deze baga niet is van Pipi Langkous.
1: Ja.
0: Je weet dat deze tas is van een serieuze digger. Dus ik zou eerst even een rondje lopen. Maar ja, als die tas daar lang blijft liggen en ik zie niemand, ik zeg je eerlijk, ja, ik neem hem mee, man.
3: Ik hoor jou.
1: Ja, minimaal, man. Dat minimaal.
0: Maar neem je heel die tas mee?
1: Nou,
0: of neem je zeg maar wat mee van die tas, maar je laat die tas daar. Zeg maar, als die niggas nog komen, is het van ja.
1: Ik gooi het over in mijn eigen tas.
3: Snap je?
1: Geen bewijs, man.
0: Dit is wat ze nou noemen smokkelen, hè?
1: Oh, shit. Dat is toch wat het is ook. Je pakt gewoon iemand anders geld. Dat is wat ze noemen stelen, ja.
0: Oké, neem me mee in het verhaal. Dus er wordt geld gegooid van een boot.
1: Ja.
0: Maar de politie weet niet waar dat geld vandaan komt. Nee, dus de politie zal niet per se achter die boot aan.
1: Nee.
0: Dan waarom de fuck is dat geld van die boot gegooid?
1: Ja, het zou zinken als het goed is. Het boot was aan het zinken.
0: Oh, boot.
1: Ja, is gek. Toen waren allemaal tassen met geld gevonden.
0: Maar ze konden dan toch beter die boot laten. En het geld in de boot laten en dan later duiken en dat geld ophalen.
1: Dat is achteraf makkelijk te zeggen inderdaad. Maar op het moment denk je van, hey, die money.
0: En dan gooi je dat zeg maar de zee in.
1: Ja, toch van, we gaan het klemmen daarna.
0: Oké, dus er zijn wel serieuze mensen op zoek naar dat geld.
1: Ja.
0: Zijn er beelden gemaakt van deze mensen die het geld oprapen?
1: Nee, wel beelden. Ik heb wel foto's gezien van het geld zelf.
0: Oh, je hebt foto's gezien van het geld zelf. En dat is gepost via iemands account?
1: Via Instagram zag je. Nee, ik zag het op een Rapnieuws TV.
0: Oké, maar niemands account stond erbij,
1: nee,
0: toch?
1: Nee,
0: ja,
1: nee,
0: dat zou crazy zijn.
1: Maar wat zou je als eerste kopen als je 6 ton legaal random zou vinden? Goh, crazy.
0: Bro. Als ik 6 ton legaal zou vinden?
1: Die waggie van beneden.
0: Wat ik zou kopen?
1: Ja, het eerste gewoon. Je zou niet niks kopen.
0: Nou, om te beginnen moet je het geld witwassen in Nederland. Mensen gaan echt zeggen, waar de fuck kom je? Zomaar kom je opeens aan 6 ton, nigga. Dat kan niet.
3: Klopt.
0: Ik denk dat ik eerst op een vakantie zou gaan. Dat kost je toch gewoon niet echt iets, zeg maar. Gewoon een ticket halen en lekker daar gewoon spenden. Nadenken over wat ik ga doen. En ik denk misschien dat geld investeren.
1: In?
0: Dat weet ik nog niet.
3: Crypto.
0: Ja. Ja, crypto, ja. Ja, nee.
3: Doe maar niet.
0: Ja, zouden jullie nog investeren in crypto deze dag?
3: Ik niet meer.
4: Ja, misschien.
0: Kan je toch net goed Punto Banco, alles op rood?
4: Ja,
3: op rood.
4: Ja,
3: in principe.
4: Kan ook.
1: Snelle resultaten. Hoe lang denk je dat jullie met die 6 ton zouden overleven?
0: Overleven?
4: Ik weet niet, man. Ik denk niet lang, man. Ik denk ik zal...
1: Nee, ja. Een weekje.
0: Lekker, wie ben jij? Hoe bedoel je niet lang? Waarom zou je niet even wat?
4: Ik weet niet, man. Ik ben heel impulsief, man. Ik denk ik zal als eerste gewoon naar Duitsland gaan en gewoon een auto kopen of zo. Voor cash.
0: Mm-hmm.
3: Ja, ik hoor.
1: Dat is wel slim.
4: En daarna gewoon met die auto rijden naar Portugal. En gewoon daar laag liggen of zo.
1: Jij zou een weekje overleven.
0: Dit is een nieuwe movie, man, hoor ik al. Oké, nou goed. Zometeen meer nieuws en uiteraard DJ's. Maar voor nu, Go Mama van Dior.

0: naar Galaxy Radio. De Cartier en DNA Show is in volle gang, hoor. Maak je geen zorgen, ik heb de DJ voor jou van vanavond klaarstaan. Mocht je wat gaan doen op deze vrijdagavond, laat het weten via 085-029-4x2. Want DNA en ik zijn natuurlijk ook wel benieuwd wat je gaat doen en willen geïnspireerd raken. Want we gaan niet echt meer uit, hè, DNA?
1: Nee, wat gebeurt er?
0: Wat is er nou met ons gebeurd?
1: Even over de ouder, man.
0: Ja, is dat echt wat het is? Alsof we volgende week niet naar Lowlands gaan. Nou, oké, okay, duidelijke taal. Goed. Mocht jij vanavond uitgaan, dan heb je natuurlijk een opwarmertje nodig. En dat regel ik natuurlijk altijd voor jou hier bij Galaxy Radio. Door elke vrijdagavond een DJ uitnodigen. Vandaag heb ik niemand minder dan DJ Riesels bij ons. En opmerkelijk, want ik ben benieuwd waar die naam dus vandaan komt. Een hele goede avond, DJ Riesels.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, leuk dat je zo kort dag toch wel kon komen.
2: Ja, zeker.
0: Ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw naam. Want het is toch wel een opmerkelijke naam. Je zou denken van, waar komt het vandaan? Is het Braziliaans, Spaans? Maar je zei, het betekent krullen.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ik zie het aan jou inderdaad. Je hebt blonde krullen nu, als het gezegd mag worden. Maar ik ben benieuwd, draai je ooit met gestelde haren? Want dan zal dat weer je naam niet te eren doen.
2: Ja, dat klopt. Nee, heel veel mensen weten ook niet dat Riesels krullen betekent. Dus het is een soort van gewoon een bijnaam geworden.
0: Ja.
2: Maar officieel betekent het inderdaad wel krullen, omdat ja, ik ben zo geboren. Ik heb altijd al krullen. Ja, en ik sta ook bekend. Als mensen me zien, zien ze vaak eerst mijn krullen. Maar ja, of moet ik eerlijk zeggen, ik hou wel van verschillende haarstijlen.
0: Ja.
2: Ik stijl het ook wel eens, zoals je vroeg. Ik doe ook wel vaak vlechtjes.
0: Dus het is niet zo dat de marketing altijd is. Ik kom
2: altijd
0: met mijn krullen, jongens.
2: Nee. Maar dat is wel het basisdingetje van mij.
0: Ik hoor, ja, het is gewoon wie je was vroeger. Ja. Mensen noemden je gewoon krullen. En dan,
2: krullenbol eigenlijk.
0: Krullenbol, toch? Ja, inderdaad. Dat is gewoon, dat is gewoon je naam geworden. Ja. Nee, duidelijke taal. Hoe lang draai jij ongeveer al?
2: Nu ongeveer 2 jaartjes.
0: 2 jaartjes?
2: Ja.
0: Oké, dat is niet zo lang.
2: Nee.
0: En je doet nu al wel, want je draait voornamelijk dembo en Latin, begrijp ik?
2: Klopt,
0: goed?
2: Ja.
0: Hoe ben je daarmee begonnen? Want het is zo'n onmerkelijke stijl om in Nederland te kiezen om alleen dat te draaien.
2: Ja, ik hou sowieso heel erg van Latin.
0: Ja.
2: Van Latin feestjes en gewoon van de hele Latin genre. Ik hou ook heel erg van salsa, bachata, merengue. Oh, ja. Maar omdat ik dus best wel veel in clubs draai, wordt er daar wel vaak dembo gedraaid.
0: Ja.
2: Ook in clubs waar geen Latin wordt gedraaid, is dembo altijd wel geliefd.
0: Mm-hmm.
2: En ik krijg er zelf altijd heel veel energie van dembo. Dus wanneer ik moet draaien en ik ben een beetje moe of zo, en ik draai dembo, dan word ik echt weer wakker. En dan heb ik meer energie. Dus ik hou echt heel erg van dembo.
0: Poeh, het klinkt alsof de man die je ooit zou wijven, is echt iemand die moet kunnen dansen. Dat ik ben, hè? Je moet echt die moves kunnen doen, toch?
2: Anders
0: gaat het niet werken met jou, toch?
2: Ja, het is wel gezellig, muziek.
0: Ja, toch? Hey, je draait dus normaal gesproken die stijl muziek, maar je wilt meer switchen richting R&B. Van waar die switch?
2: Het is niet per se een switch, want eigenlijk hield ik altijd al heel erg veel van R&B, al sinds klein meisje. Ik heb dat thuis echt vaak gedraaid en ben ik er ook mee opgegroeid. En toen ik in de DJ-wereld kwam, ben ik dus heel erg met Latin bezig geweest, maar wanneer ik thuis ging oefenen, was het ook heel veel R&B. En als ik over R&B praat, ben ik echt over old school R&B. Ik ken ze gewoon
0: kan
2: helemaal
0: moeilijk zijn om te mixen. Het is niet een standaard house nummer die doen het even.
2: Dat
0: is wel heel tof.
2: Ik ken al die nummers heel goed, dus daarom vind ik het ook leuk als ik het draai. Dus dan geniet ik zelf ook een beetje. Dan vibe ik echt mee.
0: En dat is leuk, want je kan ook op meer plekken draaien. Je zou ook op Noordzee Jazz gewoon geboekt kunnen worden. Van, draai hier maar even een uurtje een setje. Wel leuk, heel leuk inderdaad.
2: Ja.
0: Waar zie je jezelf over 5 jaar? Ik neem aan, dat draaien gaat je nu wel goed af. Je draait wel elk weekend ergens? Of?
2: Ja, zeker elk weekend wel, ja.
0: Oké, dat is al een dingetje. Ik hoor DJ Rizos. Oké, duidelijke taal. Ik vroeg net, of DNA vroeg net, ben je al hier eerder gekomen? Ja, ik ben al hier gekomen, lang geleden. Oké, duidelijke taal.
2: Lang geleden, 2 jaar ongeveer.
0: Hey, ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Nou, we gaan het zo horen. DJ Rizzo zou ik zeggen. Maak je al was klaar bij de 1 en 2. Nogmaals, als je wat gaat doen vanavond, 085-029-4x2. Je krijgt Ira Star te horen. Where do we go from now on?

better listen up. We are Galaxy.

Ja, ja, ja, deze lang geleden niet gehoord, hè? Ja, Rick Ross. Get your nigga with satin sheet. Jay-Z, fuck with me, you know I got it. Bad bitch, she a masterpiece. Got a bad bitch, she a masterpiece. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Goed, ik zei het je, mocht jij uitgaan, dan ga ik jou heel rustig warm maken met de DJ van vanavond, DJ Rizzos. Ja, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af.

0: Rizos hier op Galaxy Radio. Ja, DNA, weet jij al wat jij gaat doen vanavond?
1: Ik ben ook te eerlijk, ik ga denk ik lekker naar huis, man.
0: Ik hoor je volledig. Jij wel, hè?
1: Ja, maar in deze vibe, dus het knaagt aan me.
0: Het knaagt toch wel, hoor. DJ Rizos, Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy News. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: vroeg wat een pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
2: Mogen we al?
1: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
3: Yes, hier op Galaxy Radio. Goedenavond, jij als Galaxy luisteraar. Jij bent er weer bij, like elke vrijdag. Dan zijn we lid, we zijn fit en we zijn op die Mapapa-strip. En natuurlijk ben ik niet alleen op die strip. Ik ben op die strip samen met mijn broertje Naro en hij is er altijd. Oh, ik heb hem applaus.
4: Yes, yes, yes, yes. Welkom, het is vrijdag. We zijn er weer, like always. Mijn energy is hoog. En nou ja, man, dit belooft een gezellige vrijdag te worden, man.
3: Dit wordt alleen maar gezegd. En natuurlijk ook bij ons de laatste weken is, yes, niemand minder dan Fesli.
5: I see. Je kent het wel.
3: Je bent in de building. Hoe is het met jou?
5: Ja, we leven nog, man. We zijn aanwezig, yes, man.
3: Je bent aanwezig? Je bent er, hè?
5: Fesli, ja, we zijn er. Oh, ja,
3: okay,
5: man.
3: Dan
5: we zijn fit.
3: Hey, en Nari, hoe was jouw week? Hoe heb jij hem beleefd?
4: Mijn week was gewoon echt relaxed, man.
3: Ja, want die van jou was daar?
4: Mijn week was relaxed. Gewoon focussen op de training en zo. Mm-hmm. Je kent het wel. Hier en daar een paar afspraakjes. En, ja, man. Ik wacht op een paar dingetjes. Maar het belooft dan nog een mooiere zomer te worden dan ik dacht, denk ik, man.
3: Oké, dan heel sterk, heel sterk. De pipe zit er al heel goed in. Bedankt dat jij weer aan het luisteren bent naar Galaxy Radio. En natuurlijk gaat Naro vertellen wat we de aankomende 2 uur hebben staan.
4: Yes, we beginnen met Release Friday, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. We gaan gewoon even terug de tijd in. We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met de mooie quote van de dag. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij je shout-out momentje kan krijgen. Het is maar 1 minuut, dus wees spits en hou het kort. En we hebben hele toffe gasten in de studio vandaag, man.
3: Dus wil jij je mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken via het app of belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. En dan ben je gewoon live bij ons in de uitzending. En vandaag is het alleen maar... En Tess, hoe was jouw week? Hoe was jouw week? Even kort, hoe was jouw week?
5: Chaos, man. Ik heb al een week mijn osso niet gezien, man.
3: Hè?
5: Ja.
4: Die waren op avontuur.
5: We zijn op schaatsen, zwemkramen en die dingen.
3: Oh, dit. Dan weten we sowieso waar we het zo meteen over moeten gaan hebben. Maar we gaan de show vandaag even anders starten. Normaal zou ik tegen je zeggen van zo smal en zo breed. Maar vandaag kikken we hem gelijk met Chase, want hij is in de beelden.
6: Wow, man. Dankjewel, we zijn er.
3: I see Chase B.
6: Yes.
3: Je bent in de building. Hoe gaat het met jou eigenlijk?
6: Gaat supergoed, man.
3: Ja?
6: Ja. Hoe gaat het met jou?
3: Wij mogen helemaal niet klagen aan deze
6: lekker,
3: kant.
6: Lekker, man.
4: Wat zijn dat, man?
3: Ja, maar Chase, je bent hier. Je hebt een nieuwe pokoe gedropt. Ede Wageningen. En die clip is ook online gekomen. Maar yes, die clip... Kappen nou. Naro, heb je hem al beseft?
4: Nee, man, maar je hebt me net gezegd. Nee? Ik moet kijken. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga hem vlakken, man.
6: Nee,
4: moet
6: beseffen. Gaat cool.
3: Is het een movie?
6: Is het een movie?
3: Oké, sterk.
6: Een movie.
3: En hoe ben je bij deze clip terechtgekomen?
6: Shout-out naar mijn clipper, Toefons.
3: Ja.
6: Je weet toch, hij doet veel voor hele grote artiesten. Je weet toch, hij doet zijn ding echt goed. Je weet toch, en hij komt met goede ideeën, sterke ideeën. Ik zeg hem gelijk van, dit gaan we meteen doen, man.
3: Maar de eerste keer, dat je die clip zag, dacht je direct van, ja klaar, niks moet veranderd worden, dit is hem.
6: Dat dacht ik eigenlijk wel, maar er moest wel één dingetje aangepast worden. Die zwart met blauw natuurlijk, die model van me. Maar voor de rest, alles was top, man. Shout out naar Toefons, man.
4: Ik ben echt benieuwd, man.
6: Puur.
3: Ja, we gaan hem zo meteen even beseffen hier wanneer,
4: ja.
3: Wanneer we niet live zijn in de radio. Maar Chase, natuurlijk Ede Wageningen.
6: Yes.
3: Jij bent hier bij Galaxy Radio. Mm. En dat betekent, hij moet wel gespit worden. Dus je gaat hem hier vandaag live doen voor ons.
6: Live.
3: Oké, okay, dan kan je hem gelijk zelf aankondigen.
6: I see, mensen, jullie gaan nu luisteren naar Jace, Ede Wageningen, It's a Banger, veel luisterplezier.
3: Maar je gaat hem toch spitten vandaag?
6: Ja toch, tuurlijk.
3: Oké, zeg me.
6: Maar kan niet met ze praten tijdens die spit toch?
3: Oh, die. Vandaag. Let's
6: yes.
3: go.
6: Hi. Vergeet jullie die clip niet te checken, it's a movie. Dankjewel.

niet voor me door, kan ik overal gaan. Ik ben niet met jou, je bent nog overdragen. Dus vertraag je mij, moet ik jou laten gaan. Ik wil die vies hebben in mijn chain, on het in de zee, je gaat mij niet verstaan. Ga weg in de night en zeg, waar ga je heen, laat me niet alleen. Tegenwoordig kom ik boos, vraag maar aan je neef en

0: Danke,
1: Yes. Shit.
0: Yes.
1: That is what I do, eh?
0: That is what I do.
1: Now, Maki. Yeah, feedback.
2: Wat moet ik je zeggen, man? Ik ben altijd blij als die jongen wat uitbrengt, toch? Mm-hmm. Dat is een super talent, man.
0: Major
2: weet love, die man heeft baas, hij heeft zo'n flowtjes, weet die man kan acten, is een multi talent, maar ik ben super blij.
1: Oké, dan Orsi, man, Fesli.
3: Nee, ik zeg eerlijk.
1: Trapagas, jullie hoorden het zelf. Hey Chase, super lit dat je was gekomen om de show te openen.
0: Yes,
1: je staat sowieso in onze afspeellijst. Want je weet zelf, tching,
2: tching. Die boema,
0: hè? Zakgeld.
1: Ja, zakgeld. Het moet buitgemaakt worden. En je kan nog eventjes plaatsnemen hier aan tafel. Want het is nu ook gelijk tijd voor...
4: Goudje en Nado. After 9, Release Friday.
1: Yes! Release Friday. Naro, neem ons alsjeblieft mee.
2: Ja, maar ik zeg je eerlijk, deze lijst is lit. Ik ga niet voor jullie. Ik ga meteen beginnen met de Siggy en Dance dansvloer. Genio, Architects, die lijst gaat go down. Frenna, Eddie, DJ, 1411, Topper, ben binnen. Jordi Money, Other Side. En Ronnie Flex en Ems met Funk.
1: Ja, wow. En wat vinden wij van deze releases van deze week? Dit zijn wel echt...
2: Hard.
1: Ja.
2: Dit zijn sterrenreleases, bro.
1: Ja, want ik had ook meegekregen dat Ronnie Flex heeft een album gedropt, genaamd DJ Rova. Dus naar die ben ik nog wel benieuwd. Ik heb hem nog niet beseft. Ik zie hem wel voorbij
2: komen. Ik heb wel gecheckt, man.
0: Ja? Mag ik je met één release aanvullen?
2: Ja.
0: Kan dat?
1: Tuurlijk.
2: Ja, mag dat.
0: Oké. Clap and Fly. FT14 en O Match op de Beat vandaag.
2: Ja, man, je hebt gelijk. Ja, man. Ja. 100%.
1: Ja, want Clap and Fly zijn natuurlijk de jongens van jou.
2: Ja.
1: Hun laten het ook Orsi lukken. Dus,
2: ze zijn bezig, man.
1: Je hebt gelijk, man. Chase, dat die erbij moet staan.
2: Ja, man.
1: Oké, maar wat hebben we meegekregen? Want ik zie natuurlijk eentje van Gio Architect en Eliza. Ik zit daar in de voorpromo.
2: Ja, dus, ik wou net zeggen. Ik wou net zeggen dat je die niet had meegekregen.
1: Ja. Die heb ik meegekregen. Dus ja. Dat was wel tof.
2: Ja, maar boe, het is een tune, hè?
1: Ja.
2: Maar Gino is sowieso hoekkillen, boe. En je moet beseffen, hij is lang in de game, hè?
1: Zeker weten,
2: maar
1: zeker
2: echt
1: weten.
2: Heel lang. Die tijden van Dimachat, was hij ook al bezig. Killde die ook al hoeks.
1: Ja, die man
2: en
1: is...
2: En hij is ook echt vooruit gegaan, ook in zijn sound, man.
1: Maar dus, nog steeds underrated.
2: Ja, man.
3: 1000%.
2: Hoe weet je hoeveel mannen hij slaat van die hoeks? Maar ik weet niet, maar het lijkt alsof hij nog niet zo flauw is, kijk. Maar die man is
1: hij is aan het thema aan de weg.
2: Hij is eng.
1: En dan zien we natuurlijk Frenna, hij heeft weer wat gedropt. DJ.
2: Ja, man.
3: Ging over mij, man.
1: Over jou?
3: Ja, natuurlijk, man.
1: Wat zei over jou dan?
3: Ja, broer, ik ging dat DJ zeggen, ik ga over jou tune maken, man. Ja, man.
1: Slaap op, man. Hij zei dat net. Maar in ieder geval, DJ is ook lid. Ik heb hem heel vaak gehoord. Jordi Money zie ik voorbij komen, Naro.
2: Other Side. Ja, maar ik zeg je eerlijk. Ik heb die niet...

0: Zie ik nog Ronnie Flex, Ems, Fonk.
1: Ja man, banger man.
0: Ja?
1: Banger man, dat is ook weer die oude Ems wat je daar hoort. Weet
0: ja, ja, maar ik
1: dat zijn net slangen.
0: Ja, maar ik heb alleen die reel gezien op TikTok dat ze bij die auto staan.
1: Ja.
0: Dus dat is, ja, dat is
1: nee, gewoon maar keihard, maar heel die tape van Ronnie, hij brengt je gewoon even terug de tijd in. Maar die tijden van Holly en zo, die tijden van Scarface, weet je dat, mami, ik ben geila.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Snap je? Dus nee man, die tape is echt tof man.
0: Oké, okay, dan hebben we Siggy en Diz, dansvloer.
1: Die heb ik ook niet. Boe, ik zeg je eerlijk, ik wou die reel kijken en toen werd ik gebeld, man. Ja, ik zweer het. En toen was ik vergeten, maar hoe ik hem zo zie, denk ik ja.
2: Hey, ze zijn even die zand even.
1: Ja, je bent lid,
0: Oké.
1: Okay. Nee, maar ik heb die niet beseft, man.
0: Oké, sterk. Ja, tenminste, Chase, ja. 14, 11 en topper hebben ook iets gedropt. Ben binnen.
3: Ja, man.
0: Wat kan je vertellen over die pokoe?
3: Het is een banger, man.
0: Ja?
3: Het is natuurlijk een cover van Tia Cola.
0: Mm-hmm.
3: Zo.
0: Ja, oh, ja. Ik kon het niet plaatsen,
3: Ja, ja,
0: maar Topper is de laatste tijd wel bezig met die samples, hè?
3: Ja, man.
0: Maar hij werkt?
3: Ja, hij werkt zeker, man. Hij werkt echt.
0: Oké. Okay.
3: Snap je, is echt een banger. Gisteren waren we op een blockparty iets.
0: Mm-hmm.
3: Je was er ook bij, toch? Maar toen was je al weggegaan.
0: Toen was ik al weggegaan.
3: Ja, dying. Nee. Maar ze hebben wel gebost,
0: Ja? Ja,
1: je zag er gezellig uit, maar zag een paar beelden. Mensen liepen te slopen dan, man.
3: Ja, zeker.
1: Zag die liddy uit, man.
3: Ja, maar ga kwijt.
0: Oké, dus dat zijn de release-vrijdags van deze vrijdag. Is het een sterke lijst? Jawel, hè?
1: Ja, man. Het is een super sterke lijst, man. Hoe kappen nou, man?
0: Ja, over deze lijst, man.
2: We gaan deze weekend wel slopen, denk ik. Minimaal. Deze weekend.
0: Sowieso?
2: Ja, man, moet wel.
0: Oké, okay, en Avesti, jij bent er natuurlijk ook weer bij. Jij gaat zometeen weer plaatsnemen achter de DJ-boot. En dan ga jij ons blij maken. Ik heb gezien, je hebt in de lijst heb je Ronnie Flex gezet. Natuurlijk met Ems. Ik zie, je hebt ook Gino gezet. Messi heb je gezet. KM heb je gezet met Blijf Rustig. Wie zie ik nog meer? Je hebt Philly gezet. En genoeg muziek ga je ons blij maken de aankomende twee jaar. Ben je al wat beter geworden zelf in het rappen?
2: Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dat laat ik aan James over. Ja, ga je niet even voor me kijken.
1: Tuurlijk.
0: Nari.
1: Ja, Boski.
0: Ga jij nog wat doen vandaag?
1: Of ik nog wat ga doen vandaag? Nee, man. Nee, maar ik hou het relaxed, man. Heel deze week. Ik zeg je eerlijk, ik heb al die feesten en alles heb ik al gehad, man. Ik eind in september nog twee. En dan... dan zit het weer erop. Maar nee, ik lieg. Eind augustus eentje. Mm-hmm. En dan september nog twee. En dan is het afgelopen. Maar ik ben relaxed, man. Ik ben gewoon op mijn June. Focus op die trainingen weer. Wat boe, ik zeg je eerlijk. Ik heb veel trips gepakt. En vergis je niet. Vijf keer op vacation geweest. Je weet het. Daar is gewoon los gaan. Snap je? Alles los. Ik was lekker op die trainingen ook. Maar ik heb goud genoten.
0: Ja,
1: en
0: dat is
1: goud gegoten. En stiekem ook goud gespoten. Met flessen en.
0: En heb jij nog net als wat jij zei, dat we iemand ontbreken hier in de Release Friday, dan kan jij gewoon gerust bellen of appen naar het Galaxy nummer. En dat is 085-029, 4x2, dan kom je live in de uitzending en kan je gewoon zeggen van, hey goudje Naro, deze ontbreekt ook. Dus wij zitten hier voor jou. Jij luistert naar Galaxy Radio op deze mooie vrijdagavond. Shoutout naar Chase, bedankt dat je bent gekomen.
3: Man.
0: We zien je
3: thanks voor het uitnodigen.
0: Ja, dat is normaal toch. We zien je super snel weer in de studio. Voor nu, Elephant ECSB.
3: Dankjewel.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. En bedankt dat jij nog steeds aan het luisteren bent op deze heerlijke vrijdagavond. Waar we lit en waar we fit en waar we...
2: op die strip zijn.
1: Om maar papa fit zijn op die strip. En ik denk dat het tijd is voor het...
3: En jou hoor. Goudje en Naro doen weer een shout-out momentje. Here we go.
1: Yes, dat betekent het TikTok momentje is aangebroken. En Naro, wat houdt het TikTok momentje in?
2: Het TikTok momentje houdt in dat jij je vriend, je vriendin, je neef, je nicht, je zus, je tante, je moeder of vader een shout-out kan geven via TikTok. En dan hoor je het hier op de radio.
1: Live, live. Dus dat gaan we ook doen. Ik denk dat ik hem aan Fesley ga geven. Ja. Ik ga jou mijn telefoon geven en dan kan jij zeg maar daar staan. En dan kan je het overnemen. En hier zo. Dat ja, is man. Iedereen die in je... Pak hem even aan op tempo. Pak hem aan op tempo. Je zet het daar voor je. En dan... alles wat je daar ziet, doe je een shout-out. Of wie praat, of wie zijn naam ziet. Shout-out naar die, shout-out niet. Ben je ready?
4: Ik ben ready, man.
3: Het TikTok minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
4: I see. Ik zie hier zo toe. Die zegt go to. En Eloie. SO naar mama. I see. SO naar je ma. Doe maar even Kees opladen. SO doet James BSM. Ik zie hier. Laat maar even goed kijken. Ik zie alleen maar doe niet bang hier staan. Even kijken. Gewoon Noord. Goudje. Awonaro. Zie ik hier.
1: Hallo.
4: CJ, Yo Gouden. Ik weet niet wat hij. Ik kan niet typen, man. Ik zie hier Cabana. Cabana Luna Park. Awotoli. Abi, dat is crazy.
1: Welke namen zie je nog meer? Esso naar Danisa. De namen die je ziet staan.
4: Esso naar Della.
1: Juist.
4: Gooi even Esso. Ik zie een Esso naar Chulos.
1: Ja.
4: Ik zie een Esso naar Moeders.
1: En het TikTok momentje zit er alweer op. Dat gaat razendsnel. Dat gaat echt snel. Naro, voor de mensen die dit hebben gemist, volgende week hebben ze weer een kans.
2: Ja, zeker weten, want daarom is het belangrijk dat je spits bent en dat je het kort en krachtig houdt.
1: Mm-hmm.
2: Zodat je niks mist, snap je? Want je hoort het, dat gaat razendsnel. Die 1 minuut is, je weet toch, een paar keer knipper en het is voorbij, snap je?
1: En dan gaat het zo weer voorbij. Dus volgende week kan jij weer kans maken op het TikTok momentje. Dan hoor je jezelf op de radio. En natuurlijk staan de lijnen nu open, dus we kunnen gesprekken voeren. Want de artiesten zijn een beetje vertraagd, maar ze zijn er wel bijna. Fesley, als jij dan achter de DJ-boot gaat staan, zeker, dan neem je de muziek over en dan wordt het helemaal geregeld. Naro, dit wordt een hele litte avond.
2: Dit wordt een hele gezellige, gekke, drukke, vooral drukke avond. Je ziet het als je kijkt in de studio, als je daarachter kijkt, het is druk, druk. En zometeen wordt het nog drukker. Dit is een super litte Friday op YouTube Galaxy, man.
1: Oké, dan let's go. Fansly behind the boot.

0: Bartje en Naro, hier op Galaxy.
1: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
2: Yes, en ik moet deze show toch wel even onderbreken hoor. Want Naro, heb jij voorbij zien komen dat er 9 miljoen euro aan goud is gevonden? En die motherfuckers hebben gebeld van hé, we hebben goud gevonden, komen jullie het ophalen?
3: Boe, ik heb dat zeker gezien. En wat mijn para maakt, altijd de verkeerde mensen vinden die dingen, man boe.
2: Ik snap het niet. Je bent bouwvakker, je hebt één taak en dat is gewoon dat ding slopen. Je hebt geen taak om de politie te bellen om te vertellen er ligt goud hier. 9 miljoen. Naro, wat doe jij met die 9 miljoen? Nee, wat is het eerste wat je doet als jouw ogen zo doen? Want je ziet goud.
3: Boe, ik zeg je eerlijk. Ik pak het en ik ga direct cellen. En dan ga ik mijn mensen blessen en dan vertrek ik direct. Die boe, 9 miljoen. Je moet beseffen, boe, bouwvakken 9 tot 5. Je bent daar aan het supruimen. Je vindt 9 miljoen goud in plaats van dat je het houdt.
2: Ja, en het is gewoon hier om de hoek, hè?
3: Stuur je het gewoon.
2: Hier in België is het gewoon gevonden.
3: Ja, boe, super,
2: gewoon hier
3: super leid,
2: om
3: man.
2: De hoek. Maar stel je voor, jij ziet het als eerste.
3: Ja.
2: Toch, jij schept deze idee, hè? Tching.
3: Ja.
2: Maar je bent nog met een paar andere bouwvakkers. Hoe ga jij dat goud weg? Ga je zeggen, ja. Ga je zeggen van, hey boys, ik heb goud gevonden, kom nu!
3: No, ben je gek, maar licht eraan. Je weet toch hoe die band is? Je weet toch of ik met een brand aan de bellen of niet? Maar als het echt gewoon collega leger is, boe, fuck die shit. Tuurlijk niet. Boe, maar ik ga wel bedenken van, oké, hoe ga ik... Wat boe, 9 miljoen aan goud is zo'n berg, hè. Hoe ga je dat, je weet toch?
2: Ja.
3: Of ik zal hem gewoon dichtgooien en dan zal ik in de avond weer terugkomen, gewoon met bagga's gewoon.
2: Ja.
3: Snap je?
2: Ja.
3: Maar ja, het is ook die risico, ik weet niet wat ik op dat moment zal doen.
2: Ik zeg het je
3: is een momentopname
2: ja,
3: ook,
2: ik
3: toch?
2: Zeg het je eerlijk, ik direct, ik waar die mannen met wie ik ben, van hé, hou jij even drie staven. Yeah. En daarna zien we het wel, snap je? Want... Jullie hadden dit niet verwacht, maar weet je op wat goud nu staat? Een kilo. 9 toch kop, hè?
3: Ja, man.
2: Dus dat betekent als ik jou 3 staven de man geef, ga jij weg met 270.000 euro.
3: Maar geloof me, boe, ze gaan geen genoegen nemen met die 3 staven als daar 2000 staven liggen. Snap je? Dan gaan ze gewoon zeggen van, je weet, ligt aan hoe je collega's zijn, snap je? Je weet van tevoren, ligt aan of je met goede collega's bent of niet, of dat je met die heet.
2: Waarom vinden wij geen 9 miljoen? Jezus, hé, man.
3: Boe, 9 miljoen, man.
2: Dus ik dacht, ik moet deze show even onderbreken voor die breaking news. Yes!
3: Maar wacht even. Mm. Wat zou jij doen met die 9 milli?
2: Ik zeg het je eerlijk, ik met die 9 milli, ik kijk mijn mensen om me heen ultra goed.
3: Hier.
2: Ik bouw mijn bedrijf verder uit.
3: Oké, okay,
2: en ik vertrek ook naar de andere kant.
3: Ja,
2: hè? Ja.
3: Maar voor goed ook?
2: Nee, niet voor goed. Dat niet. Maar ik zou wel echt dingen regelen.
3: Ja.
2: Je ziet me hier toch?
3: Ja, ik hoor.
2: Ik regel het
3: ja. En ik denk, 9 miljoen, ik denk die 9 miljoen wordt heel snel bij jou 90 miljoen.
2: Ja, maar, weet je waarom?
3: Maar dat is wat jij doet.
2: Geef mij niet die kans.
3: Nee, hè?
2: Ja, dus van die 9 miljoen geef ik mijn mensen gewoon om me heen een bankoe. Dan hou ik gewoon wat over, snap je? Dus ik geef mijn kinderen gewoon een bankoe. Aan andere kinderen geef ik een barkie. En dan ben ik safe.
3: Ja, kooi, maar dan gewoon bouwen hier en daar.
2: Ja, banko doezo, barki doezo, dan ben je echt lid. Dan kan je niet, dan mag je niet klagen. Hé, zoontje, we hebben het erover.
4: I see,
2: relax. Hé, hero, 100, ja? Gang. Dus ja, dat is heel duidelijk voor de mensen. Wat zou jij doen als jij 9 miljoen euro aan goud had gewonnen? Gevonden.
3: Gewoon is bij de mee ook lekker, je weet toch?
2: Maar zeker weten. En we wachten op jullie af in de Galaxy app. Je luistert naar Galaxy Radio op deze vrijdagavond. After 9. Naro en Goudje.
5: Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen Garnus en

I'm stopping all the motherfucking type shit.

0: Roodje en Naro.
1: Yes, Roodje en Naro. After 9 of Galaxy Radio. Behind the DJ booth is DJ Pesley. En hij brengt ons in die vibes van ja, dit willen wij horen op Galaxy Radio. En natuurlijk ben jij daar tevreden bij, want jij luistert nu naar ons. Dat is toch logisch? Kom op, en we zijn niet eens meer logisch.
2: Maar, hey, hallo.
1: Waar ben je logisch? Maar hey, Naro, het is tijd voor jouw stelling. En dan gaan we natuurlijk met de jingle beginnen. En zo gaat die jingle.
3: Stelling van de week van Naro.
4: Yes, de stelling is als volgt. Moet Batisanka traditioneel blijven of mag de muziek gemoderniseerd worden om jongeren aan te spreken?
1: Ja. Ja. Pesley, kom erbij staan alsjeblieft. Van jou, je bent Antillians, dus van jou willen we een beetje horen.
4: Ik wou net zeggen, fans, ik ben heel benieuwd naar jouw mening over deze stelling, man.
1: Geef hem nog een keer, geef hem de stelling.
4: Moet Batisanka traditioneel blijven of mag de muziek gemoderniseerd worden om jongeren aan te spreken?
2: Ik denk dat we eigenlijk, ja, het is lastig zo. Eigenlijk, we hebben geen keuze erin. Er wordt al gedaan eigenlijk. Maar ja, Batisanka is nu is een virus aan het worden.
4: Het is echt aan het verspreiden.
2: Het is een virus, hè?
4: En boem, mensen hebben er last van, maar in de positieve zin, snap je? Hey, toch? Je hoort het ook steeds meer op feesten en ja, man. Het is gewoon, ik vind het gewoon super lit, snap je? Het is een en al gewoon feest, blij, vrij. Je weet toch, verschillende culturen komen samen op die sound. Als je naar die feesten gaat, is het super gezellig. Iedereen is vrij, iedereen heeft scheid aan de camera. Ook mensen doen gewoon waar ze zin in hebben. Mensen feesten echt gewoon, snap je? Dus ja, het is al aan het verspreiden eigenlijk, man. Dus,
1: want hoe lang bestaat Batisanka nu ongeveer? Tenminste, dat wij het weten. Dus, want waarschijnlijk was die sound al veel langer. Maar dat
4: lang, man. Het is al van vroeger toch, man.
1: Ja, maar het is de laatste 2 jaar echt geëvalueerd,
4: ja,
1: zeg maar.
4: Ja, toch, maar je hebt
2: Ik denk dat hij bij Flits uit, dat hij toen echt hem ging.
4: Ja, man. Ja, je hebt natuurlijk King Batisanka en President die op zijn NECRO. En hebben die sound wel echt echt gepusht. Maar natuurlijk heb je ook Cholo, Youngboo en... Ja, man. Dus ja. Er komen steeds meer mensen ook. Natuurlijk heb je Tricks ook. Snap je, dus...
2: Jij ook? Jij kwam ook met die
4: idee. Ik ben ook daar, ja. Ik ben ook daar. En ik vind het mooi, zeg maar, van... dat ik ook gesteund word door die man. Je weet dat ze me gewoon accepteren.
1: Door die
4: sound. Maar eigenlijk wordt het meer, zeg maar, Curaçao, toch?
1: Ja, maar komt het vandaan. Maar wat voor genre is het eigenlijk?
2: Ik zeg eerlijk, bobbeling, man.
4: Bobbeling,
2: ik denk moderne bobbeling.
4: Ja, man. Ik denk dat je daar kan plaatsen, man. Ja. Dat is Anka bobbeling, zeg maar, in die straat van DJ Moortje en Jackie, zeg maar. Zo, alleen dan, dit is zeg maar de nieuwere versie. Zeg maar, wat Caliboy en Moortje en Jackie en zo deden vroeger, dat doen Isairo, D-Ops, Cholo, Youngboo en die doen het nu maar in een nieuwe jasje, snap je? Dus ik denk dat je hem daar goed kan plaatsen, man.
1: Maar Vinsley, je geeft wel een mooi woord, man. Moderne bobbeling.
2: Ja, man.
1: Neem ons even mee, Gnegen.
2: Als je terugkijkt naar bijvoorbeeld, je hebt die hele dansie klaksen. Mm. Maar als je echt gewoon dedicated kijkt naar, wat is die dansie? Dat is gewoon een bobbeling.
4: Ja, man.
2: Het is gewoon keiharde bobbeling. En dan is het van klaksen, is het nu naar Batisanka gegaan.
4: Ja, man.
2: Snap je?
4: En ik vind het gewoon hard, omdat, weet je, kijk, van mij, ik ben een energiepersoon. En ik kan gewoon al mijn energie erin kwijt. Kijk, natuurlijk heb ik ook urban tunes, zeg maar, een beetje dansen, urban-achtig. Maar die werken, qua streams werken die het meest, maar waar ik mij het beste voel ook op stage is toch die Batisanka, Sokka, dansen, snap je? Ik voel me ook, boe, ik krijg blazen, Alassane, weet toch, zeg maar, die tunes die ik nu heb gemaakt, ook met die ops, buiten, Tiguan Shot, zeg maar, is allemaal op tempo, daarom werk ik ook het liefst met jou, want het is moeilijk, je moet die sound echt understanden, snap je? Je kan het met zoveel producers maken, zeg maar om echt kwijt te gaan, dan moet je toch, denk ik, wel echt met een anti of iemand die echt lang in die sound beweegt, snap je?
1: Heel duidelijk. Nou, dan hebben we nog een stelling voor deze week en dat gaat precies zo.
3: Goudjes, stelling van de week.
1: Heeft dansal meer invloed gehad op de huidige muziek dan hip-hop?
4: Dat is een hele
1: mooie vraag. Heeft dansal meer invloed gehad op de huidige muziek dan hip-hop? Dansal is ook echt
2: lijp, hè?
4: Ja, man. Waar begon het allemaal mee? Met hip-hop of dansal? Ik weet het ook niet, man.
1: Ik kan je dat niet eens zeggen, dat zou ik echt jokken, man. Ik denk dat we misschien iemand moeten inschakelen voor deze. Maar... ik weet, ik zou het eigenlijk moeten opzoeken, want ik denk, Bob Marley gaat ook zoveel dekkers mee, maar ja, voor, Bali, ja. voor Bob Marley was er ook reggae en dans dan, snap je? Dus ik, ja, ik,
4: maar wat is Michael Jackson dan, zeg maar? Onder welke categorie van beide, toch?
1: Nee, maar
0: hij is pop, toch?
1: Ja,
0: hij
1: is pop.
2: Ja, toch. Ja, maar ja. Danshal, ja, ik zeg je eerlijk, het is ook welke scene, nee, zeg maar.
1: Ja, wat heeft meer invloed? Ik denk dat...
4: Ja. Waar ben je zelf meer mee opgegroeid? Met hip-hop of
1: met
4: danshal?
1: Ik denk, dat is ook 50-50, man.
4: 50-50, ja.
1: Vroeger kon je ook nooit de keuze daarin maken, man. T.O.K. Het gaat helemaal kwijt, maar ik weet niet eens waarom. De Mofado, Busy Signal.
4: Mofado, ja, ik heb veel instrumentals van hem geklapt ook, man.
1: Dus ja, ik weet niet. Dat, op het moment dat DJ Khaled ook begon te werken met dansartiesten, dan zag je dat die waardering daar kwam. Maar misschien jij als Galaxy-luisteraar heeft een andere mening over deze twee stellingen. Dan kan je dat gewoon gerust aangeven in onze Galaxy WhatsApp-telefoon. En dat is 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je met ons discussiëren over deze twee stellingen. Dat is het voor nu. En Fesley, je gaat weer behind the boot. We zitten nog steeds even te wachten, maar dat is helemaal niet erg. Want Goudje en Naro, dat is een hele hoop vibe en een hele hoop gezeik. We kunnen dit tot 6 uur 's ochtends doen. Vooral door dat jij blijft luisteren naar ons. Zet je radio harder, want DJ Fesley is in de DJ booth. En ben je live aan het meekijken? Kijk naar Goudje en Naro hier, zo hier. Nari!
4: Yes!
1: Groet die mensen dan niet! Maar dat is me zo meteen. We are here at Galaxy Radio.
5: Jungle baby.

0: PM. Dit is het Galaxy News. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio app.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After 9.
2: After 9.
3: Galaxy Radio. After 9.
0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy en jij luistert nog steeds met moi en met...
2: Ja. Ja.
1: In ieder geval, het is nu 10 uur en dan weet je wat er gaat gebeuren. Throwback time. En het is heel bekend dat Goudje voorstaat op Naro met 19-1. Ik sta 19-1 op... Jij kan geen throwbacks.
2: Boe, ik laat je gewoon in die bubbel leven. Ik laat je gewoon in die droom gaan, boei. We staan gelijk, hè?
1: Geen enkele nigger die Ashanti als throwback gebruikt, wint van mij. Always on time.
2: Boe, je vindt een stiekem lid, man. Doe normaal.
1: Nee, man. Kappen, man. Ik hoop dat je vandaag wel wat lid gaat komen. Heb je al wat in je hoofd? Dat de Galaxy Radio luisteraar gaat denken van... Hey, ja, man. Vandaag, Naro, vandaag heb je wel gewonnen, man.
2: Boe, dat denkt de luisteraar altijd. Ik krijg altijd complimenten in de app en zo. Stap, maar jij speelt vast. Jij laat eerst iedereen gaan... En dan pak je hem als laatste, dan ga je sowieso verslaan, snap je? Dan weet je af wel wat gaande is.
1: Oké, maar hoe ga je vandaag komen dan?
2: Ik ga vandaag... Ik denk op een danshal.
1: Op een danshal?
2: Ja, gewoon Caribisch, danshal.
1: Klaar, ik nak jou.
2: Ben je gek?
1: Vandaag heb ik van jou gewonnen.
2: Oké, maar heb je al één?
1: Natuurlijk, kijk naar mij!
2: Oké, maar start dan een keer.
1: Ja, oh nee, ja. Want jij moet altijd eerst starten. En daarna start ik. Maar je hebt hem nu toch in je hoofd?
2: Wat zeg je?
1: Je hebt hem nu toch in je hoofd?
2: Ja.
1: Oké, dan laten we hem maar gewoon draaien dan.
2: Oké, Conscience.
1: Conscience, jij gaat sowieso niet van mij hebben. Conscience met wat?
2: Gyalababo gewoon.
1: Jij gaat niet bij mij winnen, broer.
2: Oké, maar zeg dit voor jou nu meteen, gelijk.
1: Ja, oké, maar Time, hoe schrijf je Conscience ook alweer?
2: Ik wist dat. Ik kom naar die kant, even. Ja,
1: dus jij die luistert naar Galaxy Radio, deze man gaat Conscience draaien met Gyalo Bobo. Volgens mij bestaat het niet eens op Spotify dat het zo dying is.
3: Wat? Hey, relax, hè.
1: Oké. Ja, kijk op daar, Conscience. Klaar, jij gaat Gyalo Bobo, oké, is goed. Nou, Naro, veel plezier. Kijk hem hier, ik ga hem nu voor je draaien. Ben je ready?
2: Snap je, ik ben geleden, luister.

0: Ja. Oké, nu snap ik het wel.
1: Je hoort wat ik doe, dat
0: man. Ja.
1: Maar je wist niet eerlijk, je wist niet dat het deze tune was, hè?
0: Nee, ik wist niet dat het deze was.
1: Nee.
0: Maar deze is wel. Ja, maar dit is
1: kwijtgegaan. Dit is God wassen, net omo. Snap je, draaien?
0: Ja. Nee, maar nu moet ik even goed. Maar misschien heb ik een beetje tijd nodig. Vind dat jij een lijp betrokken bent.
1: Maar net was hij nog overtuigend van ik ga je zo.
0: Heb je iets op tempo? Heb je
1: twijfelig. Ja, dit is wat ik doe, snap je? Ik kwam met een ouwe gouwe.
0: No, jij was een No. Oh, de telefoon gaat over. Ik wil hem toch eventjes tussendoor pakken. Dan kunnen we starten, ja?
1: Als die mensen hebben gewaardeerd, dan zal het wel fijn zijn.
0: Galaxy Radio met Goudje.
2: Wakker Goudje.
0: Alles lekker, broeder?
2: Rustig, wacht. Laat maar die radio even zachter zetten, anders hoor ik je niet.
0: Graag. Yes, broeder.
2: Hey, sorry, man, broertje.
0: Geen stress, pa. Praat met ons.
2: Ja, man, met Beppie hier, man. Ik wil een shout-out doen, man, broer, man.
0: Naar wie wil je een shout-out doen, Beppie? Els, mijn nigga, Bep. Oké, zeg minder. I got you. Praat met me. Ja. Naar wie wil je een shout-out doen?
2: Broer, ik wil een shout-out doen naar Koeri, man. Ik wil een shout-out doen naar een paar mannen hier in Lelystad. Je weet zelf, man, broer.
0: Geef ze die shout-out.
2: Die mannen binnen, die mannen in de ski, die mannen in Zuider. Je weet toch, mijn nigger SP, mijn nigger Bala, Banku. Je weet toch, al die niggers die vastzitten, je weet toch. Dus shout-out naar die mannen. En zelf ook, je weet toch, Jaga ook.
0: Oké, sterk, heel sterk.
2: Jaga ook, shout-out naar Jaga, je weet toch. Zelf, man, broer, man, we hoeven niet veel te praten.
0: You don't talk too much. Beb, shout-out naar fucking jou, man, you got this. Zit
2: broer, tight. je weet het toch, mijn broer, we zitten tijd, we zijn niet, je weet toch, we zijn niet koekenbakkers, dat weet je zelf.
0: Ik ga gelijk met de throwback komen, ik weet precies welke ik ga zetten. Deze is voor jou, man, Beb, volg hem hier, ik ga direct die competitie ook winnen van Naro, volg het hier, deze is voor jou, mijn brother, stay safe.
2: Love.
0: Love.
3: What are you?

0: man, is, dit is van Goudje, maar kijk het hier, man.
1: Wat doe jij?
0: Ik heb deze gewonnen.
1: Ben je gek, man?
0: Ik heb deze throwback gewonnen.
1: Doe die smel voor jou toen mijn tune kwam, die was veel beter dan deze, man. En waarom doe je extra hypen met belletje en die dingen daar? Extra sounds gooien naar jouw tune, boe.
0: Nee.
1: Doe normaal dan. Nee, deze is echt van mij. Ik wil dat de luisteraar gaat bepalen wie heeft gewonnen. Dus laat het weten in de app.
0: Je hoort wat Naro zegt. Laat het weten in de app. En dat is heel makkelijk. 085-029-4x2. Ik herhaal 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending. Is er geen goudje? Je hebt terecht gewonnen. Like always. Voor nu.

0: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, After Nine. En je hoort het heel goed zoals de jingle zegt. Goudje en Naro op deze heerlijke vrijdagavond. En Naro, onze gasten zijn aangeschoven, dus neem ons mee.
2: Yes, yes, yes, yes. En ik ben heel blij. Hij is al eerder hier geweest. Deze man is lit, fit en altijd op die strip. Hij is niet weg te denken uit de clubs. Deze man is King Batisanka. Ik heb het over niemand anders dan die Ops.
3: Yes!
2: Hoe is het met je boede? Hoe is het?
3: We zijn allemaal warm deze dag, hoor.
2: Is snik heet, hè?
3: Shit, man.
2: Je bent er ready voor die carnaval in London?
3: Ja, ja, ja. Geboren, geboren.
2: Ik hoor, maar je bent ook niet alleen gekomen. Hoe heb je meegenomen?
3: Ik heb vandaag Trix meegenomen.
4: Oh, wow, wow, wow.
3: Ik heb nog een gast meegenomen, maar die komt zo binnen.
1: Hij komt zo meteen binnen?
3: Ja,
1: dat
3: ja.
1: Is die surprise, zeg maar.
3: Zeg maar.
1: Oké, okay, maar hey, sowieso, love dat jullie er zijn. En ik denk gelijk voor Trix, toch? Bij het maken van Batisanka of Dansal, toch? Van waar komt het, die Batisanka en Dansal? Want ik zie toch een bepaalde soort mix erin zitten.
4: Ja, maar
1: neem ons mee,
4: het is gewoon een Caribische song, maar ik ben zelf ook zeg maar op Cuba opgegroeid, toch?
1: Ja. Dus maar hoe lang bestaat Batisanka eigenlijk al? Want we zaten net erover te praten. Hoe lang bestaat het?
4: Nee, die sound bestaat al lang, alleen hij heeft het geperfectioneerd samen met die Cyro.
2: Dat is wat ik net zei, toch?
4: Hij heeft het zijn eigen lane weer gegeven, okay. Zeg maar.
1: Oké, okay, sterk, sterk. En Trix, jij bent nu ook begonnen met, tenminste voor mij, want die optie ja, is... Natuurlijk daar, maar neem even jouw stage mee, zeg maar, jouw ontwikkeling.
4: Ja, ik ben nu bezig met muziek al drie, vier jaar eigenlijk, met gewoon maken. Eerst was ik gewoon aan het experimenteren, R&B, ook dancehall, dan viel een beetje erin. Totdat ik nu laatste, eind van 2025, was ik dus Bouillon tegengekomen. En ja man. Ik dacht van, die sound is gewoon, hij pakt mij gewoon, zeg maar. En ik denk dat hij iedereen ook heeft gepakt, zeg maar, die feeling gewoon van, hé, dit is die nieuwe sound wat nu gaat werken ook, zeg maar.
1: Ready to fucking go, want en moderne bobbeling.
2: Moderne bobbeling.
4: En dan heb je nog die voorsprong, zeg maar, van je snapt het. Je snapt die culture ook.
1: Ja. Oké, okay, ja, sterk, sterk, sterk. Luid en duidelijk. Die Ops.
3: Tje.
1: Hé, Badji. Wanneer krijg ik een keer zo'n zakdoek van je eigenlijk?
3: Kan je wel wijzen waar je zijn zak?
2: Hij wil ook zwaaien, toch?
1: Tuurlijk, laat maar op.
3: We kunnen elkaar stimuleren, samen zwaaien, samen hypen, je weet
1: toch? Moet een keer. Maar hey, die Ops, zien jullie een verandering qua Caribische genres in de Nederlandse muziek?
3: Ja.
1: Ja? Neem ons mee, hoe denk jij daarover?
3: In de zin van die invloeden gewoon...
1: Ja, ze dat.
3: They love our people, man. Ik kan het niet anders zeggen. Ze houden van onze mensen, ze houden van onze eten, ze houden van ons geluid.
4: Ze verstaan het
3: van
4: niet,
3: onze, ze houden van onze vrouwen, ze houden van onze mannen. Ja,
4: ze verstaan het niet, maar ze voelen het wel.
3: Ja, en ze willen wel verstaan. Dus ik zou zeggen, dan werkt het gewoon, man.
1: Dus het heeft wel toch een...
3: Ze kunnen er ook niet meer omheen, man. Ik zeg het je ook eerlijk.
2: Ik wou net zeggen, man. Ja, maar het is overal.
3: Ze kunnen er niet meer omheen en ja, je fokt er mee of je fokt er niet mee, je weet toch.
1: Ja, want bijvoorbeeld, zie je aan die line-ups bij clubfeesten of zoiets, dat je toch wel merkt van, hey, die Batisanka sound, nemen ze toch wel mee in de opstelling om kaarten te verkopen, toch?
3: Zeg maar, ik maak wel mee vanuit... Stel, ze boeken mij niet. Jullie bossen mijn nummer wel, dus dan ben ik wel op...
1: Oké.
3: Als je die nummer toch bos, dan werkt het wel, maar boek gewoon.
2: Ja, dus snap je?
3: Voor die mensen die willen die nummers bossen, maar niet boeken, boek gewoon.
1: Boek gewoon. Ja, ja, heel sterk. Dus de waardering is er sowieso wel, dus.
3: Ja, man, zeker, zeker. In het begin had ik een beetje last van, van hey, Faka. Maar ik moest ook leren van, je hebt dit nodig om die... Je hebt die love nodig vanuit de mensen om die ding een... Zeg maar, te laten aansluiten op die culture, laat me zo zeggen.
1: Ja, zeker weten, want dan, bijvoorbeeld, je zegt over de culture, maar dan heb je bijvoorbeeld Naro.
3: Ja.
1: Naro is zeg maar niet van de culture, van de originele culture, maar hij snapt het wel, dus...
3: Hij voelt het, hij begrijpt het.
1: Naro.
2: Ja. Ja, maar gaat door ziel, toch? Is gewoon een energy, gewoon is gewoon... Ja, boe, zeg maar van wat ik al zei, toch van... Ik kan daar gewoon mijn meeste energie erin kwijt, snap je? Ik ben ook naar Cuba geweest, weet je, ik hou van de cultuur, ik hou van de taal, snap je? En ik werk ook veel met

0: veel met Shiro, zeg maar, je toch? Hij leert me ook een beetje papi en mensen hier en daar, snap je? Je toch? Ook als ik met Ops weet, ik heb 2 tunes met Ops weet, ik vraag hem altijd die lyrics en zo, je weet toch? Dus ik vind het gewoon keihard, maar ook die eerste tune, Alassane, kreeg ik gelijk steun van Isaio. En ik had nog geen nummers bijna uit, alleen maar eentje, weet je toch? Maar hij fokte gewoon met die sound, weet toch, die energy. Toen was hij ook gewoon erop gesprongen, man. Dus je weet toch, ik vind het gewoon keihard, man. Weet toch? En ik vind het gewoon lobby dat boys zoals Isaio op school, weet je toch, met mij zijn, weet toch? Dat ze me die eigenlijk een soort van die goal geven, weet toch? Oké, je weet toch?
1: Ja,
0: super. Je snapt die sound, je weet toch, vind deze tune hard, we springen er gewoon op, begrijp je?
1: Ja, oké, maar hoe is het dan, omdat je net zegt, je vraagt altijd naar de lyrics en zo, toch? Maar ik wil even weten, hoe zeg je dan in het papier, mensen? Ik ben vandaag hier bij de radio, ik zit hier met die op Strix en Goudje. En dan...
0: Bro, dat is te lang, man. Dat is te lang.
1: Dat kan je weer niet.
0: Dat kan je weer niet,
1: man. Lekker!
0: Maar kan jij het dan?
1: Na timer.
0: Oké, dan.
1: Maar hey, die op, je hebt natuurlijk ook veel pokus met Kali, dat is ook dansen. Je voelt die dansen ook eigenlijk.
2: Ja, man, is heerlijk, man. Vanaf jong af aan. Tot de dag van vandaag, ik zeg eerlijk, ik versta misschien 40% van wat die man zegt. Ik wil die vertelling ook niet, man. Ik geniet gewoon van die hele wereldje die ik heb in mijn hoofd. Van, ik weet dat hij flash dood.
1: Ja,
2: ik versta misschien de helft, man. Ik zeg eerlijk. En ik vind die culture gewoon van dancehall, Jamaica, die row heet ik. Ik weet niet, man. Ik moet uitleggen. Fuck met die shit, man. Dat hoor je ook gewoon weer terug.
1: Ja, zeker
2: in die sound weer. Ik vind die, hoe rauwer, hoe harder of zo. Ik weet niet.
1: Oké, en Trix, met wat voor muziek ben jij opgegroeid?
3: Ik zeg je eerlijk, ja man, carnaval muziek, elke keer radio, altijd, overal. Gewoon ritmecombina eigenlijk het meeste. Dus dat is die genre wat op Cura zeg maar het meest domineert ook. Ja, dus dat eigenlijk.
1: En op met wat voor muziek ben je opgegroeid?
2: Ik met alles, man. Van Bon Jovi tot aan...
1: Bon Jovi?
2: Ja man, mijn moeder luistert naar Bon Jovi, alles man.
1: Ja!
2: Sure. Wow, de surprise is binnen! Onze pakketje is binnen!
1: Je kan live meekijken wat er gebeurt nu, maar...
2: Onze pakket is binnen!
1: Ik ben
2: gespaard.
1: Hij is dat bijna! Maar Bon Jovi en wat voor songs heb je nog meer?
2: Bachata, met mij alles in een bachata, salsa... Nog net geen pop-pop radio, maar... Je weet toch, wel gewoon die radiomuziek die wij niet zouden luisteren. En mijn pa maakte gewoon altijd die Criollo radio helemaal stuk.
1: Oké, okay, dus
2: vanuit daar heb ik gewoon al die tellingen gewoon leren kennen en zeg maar daardoor is die smaak ook zo groot. Jij kan mij zeg maar ook op een housefeestje vinden, maar het is niet mijn ding ofzo. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Maar kan je ook Nederlands rappen?
2: Ja, ook.
1: Maar heb je ook een pokoe die helemaal Nederlands is?
2: Genoeg, man.
1: Ja!
0: Ja, boeien, luistert niet toch? Sowieso die first optic one shot is ook gewoon voel je
1: nee,
0: Nederlands.
1: Nee, man, dat klinkt niet Nederlands, man.
0: Ja, boeien.
1: Dat klinkt niet Nederlands, man.
0: Hij is gewoon die tempos, dezelfde energie.
2: Ik heb wel gewoon een paar Nederlandse tunes gewoon, man.
1: Nee, niet zo bedoel ik. Ik bedoel gewoon rap.
2: Rappen?
1: Ja.
2: Ja, maar die dingen zijn niet uit. Nee, maar die dingen zijn niet uit.
1: Nee, dat wil ik kijken.
2: Dat is nog voor een andere tijdperk, zeg maar. Ik moet eerst deze ding helemaal uitmelken, joh. Snap je?
1: Oké, dat is voor zometeen. We hebben nog genoeg vragen, denk ik, in deze laatste half uur. Heb jij natuurlijk ook vragen voor Trix of die ops 085-029, 4x2 en misschien kijk je live mee. Dan zie je dat de special guest is naar binnen hoe noem je dat? Geslopen of...
4: Gesleept.
1: I know. In ieder geval, dat is voor zometeen. We gaan eventjes ertussen uit en dan zijn we zometeen weer back here. DJ Pesci, let's go!
5: Het Kasper, ik liep wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
6: Beat the case.
5: En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Room en nigga cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Ya Ears. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 een interview met Just. Maar ook een achtergrondverhaal over Zion Eye en The Alchemist. Tune in aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Goudje en Naro in After Nine, hier op Galaxy.
3: We are Galaxy. I've been going in, yo.
2: This is where the biggest stars come to play.
4: Hey, every day's a party.
3: Yo, this is Galaxy.
5: Hey, het is DJ Roffa.

0: Flex FM. Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, nog steeds hier op Galaxy Radio. In the motherfucking building. Trix, Kaliber en D-Ops. En vandaag wordt het echt heet in de studio. Dus als jij aan het luisteren bent, zet die radio harder met ma papa. En als je aan het live meekijken bent, kijk ons hier op scherm. Dan die camera's draaien net 360 alleen. Ja, zo no de. Naro.
2: Yes, zoals je net hebt gezien, is er een special guest binnengekomen. Deze man is super lit. Al jaren in de scene. Mijn jeugd. En ik ben super blij dat die man er is. Ik heb het over niemand anders dan Mega Master van Kaliber. Ja. Boed, ik ga gelijk vragen, hoe is het met je?
1: Hij moet toch eentje verder.
3: Eentje verder?
1: En nog, praat is nu weer?
3: Ja, top, nu is het helemaal duidelijk.
1: Ja,
2: wat zei je, Boed, hoe is het met je?
3: Goed. We komen van ver.
2: Ik heb gezien, een plaat.
3: Een plaat, ja. Er komt een plaat aan, man.
2: Nee, je hebt een plaat gekregen ook.
3: Een plaat gekregen, dat is alweer een tijdje geleden.
2: Ja, maar ik zag het weer voorbij komen en de mensen weten dit, maar plaat voor vijpen.
3: Hoe
2: voelt het zeg maar na zo'n lange tijd dat je toch zeg maar, die waardering krijgt voor die tune?
3: Ja, gisteren waren we toevallig bij Radio 53.
4: 538.
3: Ja. Mm-hmm. En we hebben daar 22 jaar vijpen gevierd. Weet je,
4: 22 jaar, even negeer het niet, even nog één keer. 22 jaar applaus voor die 22 jaar.
2: 22 jaar met mijn plaatje, man. Wow.
3: En hij draait nog steeds, man. Het is een legendarische plaat gewoon.
2: Ja, zeker. En wat zijn, zeg maar, als ik je mag vragen van, wat zijn voor jou de top 3 Kaliber tunes? Alle tijden.
3: Vibe. Magnifico.
1: Oh, de Magnifico. Daar ging ik echt wijfel. Hey, kind. Dat denk ik, ja, maar dat moest mijn throwback zijn.
2: Die, maar boe, ik zeg je eerlijk, die is onverslaan. Voor mij staat die, voor mijzelf, een Kaliber op één, maar hoe die al begint, gewoon. Als klein kind, gewoon toen ik altijd ging pitten, als die opkwam, werd ik automatisch wakker ook, man. Ja, man, is gek.
3: Het begin van die tune is zo...
2: Is
3: zo
2: magisch, pakken, man.
3: Weet je, als je die tune draait, maakt niet uit waar je bent. Bij de eerste twee deuntjes beginnen mensen al te schreeuwen.
2: Ja.
3: Snap je? En dat is gewoon legendarisch.
1: Ja, en je derde?
3: Bobbelin style dansen. Eigenlijk meer Bobbelin style, die nieuwe versie met Team Rush Hour. Het was eigenlijk dansen, maar dat zijn de drie tunes die gewoon keihard gaan nog steeds.
2: Ja, die worden nog steeds grijs gedraaid, man. Ja. Ik was er nog steeds in de club. En zo vorige maand hebben jullie ook met z'n drieën een nummer gereleased?
3: Gisteren. Gisteren hebben we een nieuwe...
2: Ja, Blikschade, maar jullie met z'n drieën, die op Stix en zie toch?
3: Ja, zie toch.
2: Hoe is dat nummer tot stand gekomen? Want ik heb al geluisterd, hij is keihard moe. Hoe is het tot stand gekomen?
3: Ik had Trix, die checkte ik al een tijdje, want ik check iedereen. En ik had een tune gemaakt en ik wou hem erop hebben. Maar toen we in de studio kwamen, kwam hij met de andere opzet.
2: Ja.
3: En toen was hij mijn tune helemaal vergeten.
1: Die ops zo ben je.
4: Maar we moeten de waarheid vertellen.
3: Ja, maar die ops heeft het wel gekild, die tune alsnog. Weet je, en wat is jouw waarheid eigenlijk?
4: Nee, de waarheid is...
5: Mm-hmm. Je hebt die tune gegeten, je hebt niks overgelaten.
2: Ik heb een kleine piece van die tijd.
5: Hij
4: is met die bucket gekomen, maar hij heeft alle galeer gegeten.
5: Ja, hij is wel een skill, maar hij heeft alles zelf.
2: Hij denkt die bordjes, hè?
5: Tune is al 2 minuten, hij zegt ja, jullie kunnen. Ik zeg bro, die tune is niks meer over. Ja,
3: die tune is klaar.
5: Toen kwam hij met die opzet en vanuit daar...
3: Hebben we gekookt.
5: Ja, die refrein al af, man. Dat was het. We hoorden die we denken, ja man, dit is hem. Toen het Omega zijn verse schreef, ik mijn verse schreef. Kort daarna hadden we content gemaakt. En vanaf die dag is eigenlijk alles gaan lopen, man.
2: Ja, maar supergek. Hebben jullie ook nog meer gemaakt, zeg maar, die dag? Of kunnen we nog meer verwachten van deze combo?
5: Er gaat zeker meer aankomen, man. Zeker, gaat meer aankomen.
3: We zijn lekker bezig.
2: voor de luisteraar die het nog niet heeft gehoord, ik denk dat het tijd is om... Zie toch af te spelen, maar gaan jullie hem live doen of gewoon laten horen?
3: Nee, we doen hem live, man.
1: Oké, sterk. Dat ik voor jou is beter als je ook op die bent.
3: Ja.
1: Qua sound. Gewoon, dus dan kunnen jullie hem switchen. En dan is het gewoon gas, man.
3: Hoppie gas.
1: Hoppie gas. Hij staat ready. Naro, let's go.
2: Let's go.
3: Zeg. Wat is je tricks?
2: Hola.
3: Aha. Opsie.
2: Aha.
3: Aha.

0: Ja, toch?
1: Ja. Maar ey, die ad-libs onder tussendoor.
2: Boy, je ziet toch hoe het werkt, toch? Die energy, man. Het
1: lijkt gewoon of die pokoe hier wordt gemaakt, gewoon. Snap je? Is para, man. Die ad-libs, maar hey, mega is boos. Ja. No, maar dit werkt echt. Natuurlijk zag ik dit ook voorbij komen door die reelsjes. Content is belangrijk, hè, nu deze tijd, of niet? Hoe denk je erover, Ops? Natuurlijk, we weten die vragen, we hebben je al een keer gesteld, maar merk je dat het echt belangrijk is?
0: Ja, man, het is of dat of nat gaan. Je nummer kan keihard zijn, man, ik zeg je eerlijk.
3: Kijk, die tijd, als je het niet voor hun brengt, de videoclips, dat was een tijdje weg. Maar nu is er weer een andere tijdperk gekomen. Die clips worden weer belangrijk. Content is ook belangrijk, maar die videoclips op Spotify die gaan het wel doen dadelijk.
0: Ja.
1: Ja, want je ziet die videoclips, zeg maar, als je die pokoe afspeelt, zie je hem op de achtergrond spelen, toch? Yes. Maar Meng, hoe denk jij over TikTok, die reelsjes, zeg maar, om mensen mee te nemen in je muziek? Want je komt natuurlijk ook van een hele andere tijd.
3: Ja.
1: Maar merk je dat het echt...
3: Ik heb het niet in me zitten, maar ik moet het doen, want ik moet met de tijd meegaan. Snap je? Dus tegenwoordig heb je mensen die je helpen daarin.
1: Ja.
3: Maar het is niet van mijn tijd. Nee. Dus het is voor mij echt heel moeilijk.
1: Ik zie het afkomen. Hey, we gaan nu naar buiten, want we moeten eventjes bij die bakje staan en we moeten nu wat filmen.
4: Ja. Nee, maar als je zegt gewoon, Tio, die camera is aan.
1: Lid.
4: Klaar.
0: Hij is wel lid.
3: Ja.
0: Nou, maar ik zeg je eerlijk, ik vind het wel hard dat met die dingen wat we nu hebben, zeg maar, met die content, dat je, zeg maar, een korte tijdspan hebt om die aandacht te hebben. Maar als iedereen dat in massaproductie gaat doen, dan gaat je product gewoon weg. Want vroeger was het drop jouw nummer en als je het nummer hard is, je gaat het terugzien.
1: Ja, want eerst was het echt van, hij komt vrijdag om 1 uur op YouTube.
0: Yes.
1: Ja, ga die clip kijken. Okay. Maar nu heb je eigenlijk al heel veel info uit die... Uit die reels.
0: Ja.
1: Of, ja, toch naar reels.
0: Reels leeft tegenwoordig clips, man. Waar heb je het over?
4: Je hoeft die tune eigenlijk niet meer te horen, zeg maar.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Je hebt gewoon 30 seconden nodig.
1: Oké, ja, sterk, man. Nari, neem ons mee.
2: Ja, man. Nou, even kijken hoe we zitten met de tijd. Ja, Mega Master. Mm-hmm. Natuurlijk vandaag. Nieuwe tune ook.
3: Ja, man.
2: Blik schade.
3: Ja, deze is lastig.
4: Geen genade.
2: Vertel. Hoe is die tune tot stand gekomen?
3: Weet je, we waren in een moeilijke periode beland. Door omstandigheden.
2: Uh-huh.
3: En ik had er even genoeg van, weet je. Ik had zoiets van, weet je, even reset drukken.
2: Ja.
3: Toen ben ik met mijn zoon gaan praten. Ik zeg tegen hem, weet je, ik moet even 2 nieuwe tunes hebben nu. Ga even koken. Toen kwam hij met een paar opzetjes, waaronder deze. En toen ben ik een beetje gaan lobbyen van, weet je, wat gaan we hiermee doen? Met wie gaan we werken?
2: Mm-hmm.
3: Gaan we het zelf doen? En toen dacht ik van, weet je, we gaan het gewoon zelf doen. En geen enkele featuring erop, gewoon, weet je, kaliber van.
1: Gewoon kaliber.
3: Juist.
2: Ja. Ik ben benieuwd, man. Ik ben benieuwd en ik denk dat de luister ook benieuwd is. Laten we gelijk afspelen hier zo. Kondig hem maar aan, man.
3: Première is het hier, hè. Première. Voor het eerst op de radio.
2: Een primeurtje.
3: Ja. Blitzschade.

0: dat is toch een lid? En dan Lijp maar. Ik hoor gewoon die sound. Ik ben ook meegenomen naar Back in the Day, snap je?
1: Ja, gruwelijk, gruwelijk. Deze man is zo uniek. Hè. Als je dat hoort, je wordt gelijk geactiveerd. Die energy is gewoon, ja man. Het ging me ook weer, toch? Even die flashbacks van vroeger gewoon, man.
0: Dat is superleuk. En natuurlijk zie ik in de Galaxy app dat er vragen binnenkomen. We gaan kijken of we zometeen de tijd hebben om dat eventjes snel door te nemen. Je kan nog een paar vragen doorsturen naar 085-029-4x2. Dan kan je nog live in de uitzending komen. Ik denk dat we zometeen, ik zie hier, we hebben 6 vragen ongeveer. Dan gaan we die zometeen opnemen. We spelen nog eventjes 2 poko's af, DJ Fesley. Let's go!
2: Yeah.

0: Yes, we hebben net Kaliber gehoord met tricks die op toch. We hebben net Kaliber gehoord. Blikschade, man.
1: Hoi!
0: Dit is de radio. Dit is de radiostation waar je alleen previews hoort. Snap je, die nog niet uit zijn. En we hebben die optie hier zo. En hij heeft ook een tune meegebracht die nog niet uit is. Dus we krijgen ook een preview.
2: Nee, deze is een Kandela.
3: See, let's go. Kan je wat harder? Amisita, pleche. Amisita, pleche. Amisita, pleche.

0: Porque no se dice que yo quiero Marlio,
1: Even
0: daar, kom on. Als ze zeggen, Goudje, blijf hier tot en met 1 uur s'avonds, dan gaan we de hele. Nou, dan wordt die studio echt lid, maar mensen beginnen gewoon hier naar binnen te komen voor soort vissen. Lid zijn, fit zijn, in op die map, papa strip zijn. Nou, Oshi, man. Dus er is voor jullie alle drie in ieder geval natuurlijk heel veel in de kitchen.
1: Yes.
0: Genoeg wat er aan gaat komen.
1: Let hem cook.
0: Koken
2: daar.
0: We gaan het ook regelen dat jullie natuurlijk in de afspeellijst komen. Dat is normaal, want we moeten voor die chitching gaan, snap je?
1: Hebben jullie geen Galaxy playlist op Spotify?
0: Natuurlijk wel.
2: Natuurlijk, bro.
0: Natuurlijk, we hebben alles, man. Maar het is belangrijk dat je ook in deze bent, snap je?
1: Okay,
0: hier is de chitching.
1: Oké.
0: Ja, toch?
2: Is die man. Boema. Die Boema.
0: Yes. Die Boema.
2: Die moet lopen hier.
1: Boema en stemmen.
2: Yes. Wij doen die kompie.
0: Yes. En natuurlijk, we zijn
3: en Sena, hè?
1: Yes.
0: Ja.
3: Sena doet ook.
0: Genoeg.
1: En zo naar die bedrijven ook. Laten we niet negeren. En zo naar die drie bedrijven.
2: 100%.
0: Optie met para, maar jij, man. Hey, maar in ieder geval, we zijn bijna tegen het einde van de show aangekomen. Dan zijn Naro en ik altijd benieuwd met welke quote mensen de dag overleven of met wat ze opstaan. Dus natuurlijk ook aan jullie drie de vraag. Met welke quote begin jij je dag of hoe sta je op? En Mega, ik denk dat we bij jou beginnen. Welke quote... Met welke quote sta je op? Hoe leef jij je leven? Met welke quote?
3: Als je één dag niet gelachen hebt, heb je niet geleefd.
0: Dat is een goeie. Die is belangrijk. Die is voor iedereen wel belangrijk. Wat heb jij, Trix?
4: Oh, die van mij is te kort, man.
0: Wat is die van...
4: Bampabai.
0: Ja, maar we hebben hem nog niet gehoord. Die is daar. Die ops.
1: Wat is mijn quote? Ik zeg eerlijk, man. Probeer gewoon zo leeg mogelijk gewoon op te staan. En die dag gewoon die eerste... Zeg maar 2 uurtjes sowieso aan mezelf te besteden. Ik en mezelf, me en I, en daarna ready voor de wereld, man.
0: Maar dat is zo.
1: Me, mezelf en I als eerst en daarna de rest.
0: De rest. Wow, ja, die, ja, sterk. Naro.
2: Wat mij koopt is gewoon gaan, man.
0: Die, wat heb je daar?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Boer, jij doet die dingen.
0: Oh, okay.
2: Ik doe gewoon uit mijn hoofd. Nee, man. Gewoon gas geven, man. Gas geven. Alles doen met een lach gewoon. Ook al zit het tegen, snap je?
0: Ja. Emotionele nigga. Ja, alles zit het tegen. Ja.
1: Okay, ik kan niet lachen als het niet tegen zit, man.
3: En die van jou dan?
0: Die van mij?
3: Ja.
1: Hij wil in goud zien als hij opstaat.
2: Hij wil
0: Nee. Ik ben timer, ik ben lid. Ik heb geen internet hier. Dit is een originele spreuk.
2: Ik kijk gewoon toch?
0: Ja. Zorg dat het licht aan is in je kamer, anders zie je niks.
1: Ja, yeah, ik hoor je.
0: Snap je?
1: Jij wordt alleen wakker in het donker dan.
0: Nee, dat wil ik juist niet.
2: Mijn is van vier toch?
0: Nee, maar weet je, dus ik heb licht nodig, want ik moet zien hoe ik ga, snap je?
1: Oh, yes.
0: Ik moet weten te bewegen.
1: Ik hoor je.
0: Hey, shout out naar jullie, nogmaals een applausje dat jullie waren in de Motherfucking Studio. En natuurlijk ook shout out naar DJ Kenzie.
3: Wacht, voordat we weggaan. Doe niet bang.
0: Ja, wat natuurlijk. Wij spelen die buiten zometeen hier. Na wanneer het frisse lucht is. Maar in ieder geval bedankt jij als luisteraar van Galaxy Radio. En natuurlijk volgende week vrijdag zijn we er weer. Shout-out naar DJ Fesley behind the booth voor het verzorgen van de muziek van de afgelopen 2 uur. Jij kan nog steeds verder luisteren naar Galaxy Radio op galaxy.radio. Of kijk mee op de Galaxy TV. Zoals ik iedere vrijdag zeg, Naro, I got you en ik hou van jou, man.
2: Ik hou van jou, mijn broeder, maar voor lijf, man.
0: We are out.
2: Pow!
0: Bam!
5: Boom! Mismo.

kleine Jordi was onhandelbaar. Veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto. Veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen. Was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest. We deden alles.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze... ...een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

maar vijf keer. En hij vraagt niet eens naar de drijfveer. Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel wat ze moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.